0: Mereka.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht, dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidcamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidcamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Dit is Joe.
4: Good times, great music.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
5: Dit is Joe.
6: Good times.
5: Great music.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten...

0: Eer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
2: Dit is Joe Summer.

0: dat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
7: Help me go home.
6: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
9: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. In het Midden-Oosten laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
4: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En dat moet toch nog even binnenkomen.
6: It's definitely something that I'm gonna remember forever. But it will definitely take me a few days to realize it.
4: De mannenfinale op Wimbledon is vanavond. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig, maxima tot 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe Summer.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
7: Good times, great music.
8: Joe.
9: Joe Summer.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Dit is Joe Summer.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: wakker.
1: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
2: Dit is Joe.
3: Good times.
2: Great music.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goedemorgen. In het Midden-Oosten blijven de aanvallen tussen de VS en Iran verder gaan. Iran heeft zo net een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar vrijgelaten. Anne Whitcomb was 78 toen ze donderdag thuis dood werd teruggevonden. In Zuid-Spanje komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over de 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: Er zijn ook al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer dus meer grip op het vuur. Er is al meer dan 6600 hectare natuur vernield. En sport op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. En onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechel had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan op volleybal, onze Yellow Tigers. Het nationale vrouwenteam heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in de Nations League. De bondscoach is ontgoocheld. Maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Eind augustus dan spelen de Yellow Tigers het EK. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe Summer.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: goede zondag die het best start bij Joe. Als je het fijn vindt om je dag in te zetten met money, money, money, vlug, summertime en ook gewoon gezelligheid met Our House. 10 uur, nieuws dat hoor je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Minderjarigen kunnen makkelijk alcohol kopen. Amerikaans senator Lindsey Graham is overleden. En in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles met mystery shoppers van amper 15 in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort dus een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid, Annelies Wijnands.
2: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
1: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar later keerde hij zijn kar. En in Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen dus 13 regio's bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht ook voor kwetsbare mensen. En het weer nog, het is zonnig, de temperatuur loopt op tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig met iets meer wolken en maxima rond 31 graden. Dinsdag en woensdag opnieuw zonnig en heet, lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
0: Oh, sorry, ik was gewoon aan het onderbreken. Maar
1: dat is
0: ik wou nog zeggen dat als je er graag een klein windje bij wil, bij al die hete temperaturen, je zeker en vast naar Westende moet komen, naar Paradise Beach in Westende. Want ook goed nieuws, er zijn nergens files op dit moment.
3: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

zijn weer vertrokken op dag 4 van ons Paradise Beach. Goedemorgen ook. De deuren van ons huis, van ons terras, staan ook weer wagenwijd open voor jou. Tot 10 uur vanavond. Heel, heel welkom hier aan ons Paradise Beach in Westende. We zitten hier in een hoekje op de duik. Op de dijk liever, met de beste sfeer, met het beste zicht op de prachtige Noordzee. En het gezellige strand, dat zeker en vast ook vlakbij zelfs. Gisteravond werd dat hier trouwens even een partyclub met onze ochtendcollega Sven Ornelis in de house. Die had zijn vakantie toch even onderbroken om hier een feestje te fixen. En het was zelfs een primeur van een feestje. Net zo goed met zijn muziek, hè, met zijn 80s muziek waar hij volledig voor ging. Dus 80s style. Sven Ornelis is een feit geworden. En dat betekent ook dat daar zo'n glitterpakje bij hoorde. Het moet zweten geweest zijn, maar het enthousiasme, dat bleef wel overeind. De zweetruppels, die mogen hier zelfs zo meteen nog meer glinsteren met DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince met hun Summertime. En dat is voor na Adele nog met haar Chasing Pavements dan weer.

DJ Jazzy Jeff van The Fresh Prince met Summertime. Dat is het zeker en vast ook. En met de volste zon, meest blinkende zon opnieuw. Ja, dat hittegolfje, dat heeft ons ook weer mooi te pakken. Maar hier aan zee is het gewoon heerlijk warm. Van dat soort temperatuur dat je denkt, ik kan hier wel even een terrasje doen van een paar uur. En ik zie ook dat er heel wat mensen al aan begonnen zijn. Ze hebben groot gelijk, hoor. De eerste koffies die worden binnengewerkt. En hier en daar, ja, vooral de kinderen dan zeker, hè, komt er toch ook al een ijsje aan te pas. Ik heb hier net trouwens bezoek gehad van een paar kindjes. En ik heb van die schattige bloemen, zeer schone bloemen eigenlijk, dat vooral, van die bloemen gekregen die zo heel typisch op het strand ook worden gemaakt en verkocht. En af en toe krijgen wij dat dan ook. Fantastisch om te zien, fantastisch om te krijgen. Weet vooral dat je heel welkom bent. Niet alleen op het terras van Paradise Beach, maar net zo goed om even hallo te komen zeggen in de studio. Blijf vooral plakken waar je ook bent op dit moment. Doe het gerust ook voor de muziek met Passenger van Alex Warren. Die passeert hier zo meteen. Maar eerst laten we ze rollen. Ah ja, zeker. Vakanties zijn er altijd ook wel goed voor. ABBA is dit nu dus met Money, Money, Money. Goedemorgen.

0: om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Knaldi.
4: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi. Altijd slim.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
9: Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Yoohoo! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Het is bijna 25 over 10. Wat een fantastische zonnige zondagochtend is hier wel niet op Joe Paradise Beach in Westende. En ongetwijfeld ook van dat bij jou, hè. Wij zijn hier trouwens zo pas gestart met iets bijzonders. Onze eerste opruimactie in samenwerking met de Propere Strandlopers. Dat is een geweldige Vlaamse vrijwilligersorganisatie die zich keihard inzet voor propere stranden en een gezonde Noordzee. Want dat hangt een beetje samen natuurlijk allemaal, hè. Ze hebben tot nu 11:30 de tijd om zoveel mogelijk zwerfvuil te rapen. Maar ik zou zeggen, als je denkt van, ik heb eigenlijk nog niks te doen, ik wil ook wel gewoon een fijne strandwandeling maken en mij intussen nuttig maken, vervoeg u gerust nog bij de propere strandlopers. Ze lopen hier rond, gepakt met een vuilniszak en dan zo van die grijptangetjes, je weet dat wel, hè. Ze hebben dus nog tot 11:30 de tijd om zoveel mogelijk zwerfvuil te rapen en ik laat ze voor nu even stevig doorwerken, maar straks aan het einde van hun actie ga ik er zeker nog eens op terugkomen en hoop ik eens te kunnen polsen hoeveel vuilnis ze wel niet geraapt hebben bijeen. Intussen genieten wij gewoon verder. Misschien ook wel terwijl jij aan het wandelen bent, laat het gerust weten, hè. Via de app, want ook daar staan de deurtjes wagenwijd van open. Kid Rock komt eraan met All Summer Long. Naar deze hier, hoor je wel. Matthew Wilder en Break My Stride.

all summer long, maar zullen we misschien toch maar beginnen tot 9 augustus. Want tot dan plakt Joe hier aan het strand van Westende in Joe Paradise Beach. En al onze beste muziek, die hebben we trouwens meegepakt. Met Kate Bush, je hoort ze hier al met Running Up That Hill. En daarna dan ook nog eens Harry Styles erbij pakken. Die het over het beste fruit heeft volgens mij toch nog steeds voorbij. Een hittegolf die we hier alweer tegemoet gaan.

0: Watermelon Sugar, zonder de sugar is dat toch echt wel van het beste bij hete dagen als nu. Zometeen nog eens lekker opstarten met Simply Red.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Jump for my love zal ik intussen jumpen van enthousiasme. Het is hier gewoon plezant. Paradise Beach in Westende. Ik hoor het ook eigenlijk van heel veel mensen die hier passeren. Die zeggen van, amai zeg maar, dat is het schoon. Zeg, en jij moet hier dan werken. Ja, werken. Ja, het voelt eerder als vakantie. Want geef toe, de zon, de zee en daar nog goede muziek bij. Picture Perfect.

sunny afternoon van de Kings, terwijl het eigenlijk nog forenoon is of zoiets. Maar ik heb het gevoel wel dat nog niet iedereen wakker is. Het is dan ook zondag 5 voor 11. Ik zag bijvoorbeeld ook dat onze rode duivels net zijn geland na de WK-uitschakeling. En misschien is de jetlag misschien nog niet alles verteerd. Dat kan zeker en vast ook. Maar glimlachjes, dat zag ik nog niet meteen opduiken bij de man. De rode duivels terug in het land, daar gaat het ongetwijfeld zo meteen ook over. In het nieuws van 11 na Sleeping Satellite nog.

0: avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedemorgen, zondagmorgen, pak die vast en met die uitnodigende zon erbij. En gewoon de wetenschap dat alles een beetje trager mag. Dus wil jij gewoon mijmeren over het leven zoals Amy McDonald? Goed genoeg toch? Het is voor na het nieuws van 11 met Niels Rosa Peralta.
4: Goedemorgen. Er is een Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. De rode duivels zijn terug in het land en in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Spanje, volgens persbureau Reuters een man van 63. Zijn zoon zegt dat de man wilde vluchten voor het vuur, maar te laat omdat hij niet goed geïnformeerd was door de overheid. En er zijn nog twee Belgen vermist, zegt collega Eva Peters vanuit Andalusië.
5: Er wordt gevreesd voor het leven van drie Belgen. Dat zijn mensen die door hun familieleden als vermist zijn opgegeven en waar sinds donderdagavond eigenlijk niemand meer contact mee heeft kunnen leggen. De kans is nu natuurlijk vrij groot dat zij helaas onder die 12 dodelijke slachtoffers zullen zijn.
4: En de rode duivels zijn weer in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal. Waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
6: Om de rode duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
7: Ja, dat we toch in je geloven voor later, voor de toekomst.
8: Leandro Tassar, hoop ik te zien. Kevin De Bruyne ook wel.
9: Om misschien een klein handtekeningetje te kunnen krijgen en een paar woorden kunnen delen met hen.
10: Leuk om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
4: Ja, de spelers gaan nu samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En in Frankrijk geldt nu code rood voor de hitte in 37 departementen. Daar komen vandaag 13 regio's bij. Onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. En 's nachts koelt het ook amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen blijft het zonnig met iets meer wolken en maxima rond 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig en heet, lokaal dan 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
3: Er staat ook nog één file op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E40 richting kust. Een half uur daar tussen Sint-Denijs-Westrum en Nevelen. En dat door een ongeval daar.
11: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Amy McDonald, This is the Life om 11:05. Zeg dat wel, hè? This is the Life. Als je bureau zo goed als op het strand staat, je iedere dag de voetjes in het zand mag stoppen en verfrissing mag vinden, ook in onze Noordzee. Jawel, het zal wel zijn allemaal. Goedemorgen, goedemorgen. Ik loods jou graag richting jouw zondagmiddag vandaag op deze 12 juli, waar het WK gewoon doorloopt. Hè? Het WK voetbal. Al moet ik wel zeggen dat de interesse bij mij compleet gekeerd is, als in volledig afwezig zelfs, na de uitschakeling van de Duivels. Ja, ik ben zo'n successupporter en verder niks. De Tour de France, ja, we blijven sportief gaan. De Tour de France die rijdt ook weer uit. Straks om 14:45 start rit 9, die 30 kilometer ingekort wordt met dank aan die hittegolven. Daar kreunt Frankrijk nog steeds onder. En de Tour de France, daar wordt wel al gezegd dat we de winnaar eigenlijk al kennen met Pogacar. Maar Tim Merlier een paar keer ziet winnen, dat doet ons toch ook deugd. Dus het blijft meer dan de moeite om die Tour zeker en vast te blijven volgen. Ik zet hier vooral muziek klaar voor jou. Ja, mijn sportieve kant is ook verder volledig afwezig, dus ik moet het wel doen met muziek waar jij hopelijk van kan genieten. Daddy Swims bijvoorbeeld zometeen met Mr. Know It All na dit heerlijke tripje richting Sun of Jamaica met Goomboy Dance Band. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stare at my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

kwart over elf met Teddy Swift. Wie zichzelf ziet als Mr. Know-it-all, dan zal hij wel weten zeker, hè, dat het bouwverlof op heel wat plekken in ons land werd ingezet. Heb jij misschien ook wel mogen ervaren met dank aan die files van de voorbije dagen. Wat is me dat geweest? Nu, als jij jouw verlof vandaag graag inzet, je weet, je hoeft eigenlijk niet per se het land uit te trekken. Je hoeft niet per se de route du soleil te volgen. De zon, de zee, dat zit hier in eigen land ook meer dan goed. En je kan zelfs een fijn hotel vinden ook. Ik ga er zelf straks ook overnachten in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Kan je altijd eens checken of daar kamers beschikbaar zijn en misschien dat we elkaar daar tegenkomen. Maar ik kan het jou ook aanraden om daar 21 juli met de Nationale Feestdag even te passeren in het Dune Hotel dus in Nieuwpoort. Want daar wordt namelijk iets plezants georganiseerd. Ze willen daar namelijk een recordje breken, dat van de langste ontbijttafel. Ze hebben 1500 mensen vrij kunnen maken, enfin, 1500 mensen dus, die zich kunnen inschrijven voor dat langste ontbijt. Die mogen dan de voetjes onder tafel schuiven aan een 700 meter lange ontbijttafel. 700 meter, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen hoe lang dat is, maar dat klinkt als zeer lang. Maar ja, als je een record wil breken, dan moet je wel gaan voor de extremen alleszins. Het is een openlucht ontbijt ook dat het wordt, want 700 meter, zo'n lange tafel, ik denk ook dat je dat niet meteen ergens in een hotel kan neerplanten. Hè. Dus als iets voor jou kan zijn, gewoon genieten van het leven en terwijl nog zo iets plezanter uithalen, een record breken, dat op jouw naam ook een beetje kunnen zetten. Alle info erover vind je op de langsteontbijttafel.be. Voilà. Wij gaan vooral blijven verder genieten van muziek nu van Irene Cara.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
7: Kenobi.
8: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Solden bij Zalando.
10: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
11: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Dat is precies 30 jaar oud, deze You Don't Fool Me van Queen tot 11:55. Goedemorgen, goedemiddag, misschien intussen wel. Hè. Reggie die stond hier voorbije donderdag nog op het dak samen met Linda Mertens voor Milk Inc. En zometeen komt Reggie er opnieuw aan met een van zijn andere muzikale connecties. Met Jake Rees, die we intussen ook wel kennen natuurlijk als Jaap Reesma. Je hoort ze samen zometeen na Matja Bazaar nog. En trouwens, met Reggie is het feestje nog lang niet voorbij hier op Paradise Beach. Nee, dinsdag komt Camille bijvoorbeeld langs. Aaron Blommaert, Belle Perez, Meteor. Ze passeren ook allemaal. Als je het allemaal nog eens juist wil weten, joe.be.

0: straks tussen 12 en 2 de sympathiekste Joris Hessels on the beach bij Tess Goossens. Ik weet niet of jij het gisteren gehoord hebt, Tess on the beach, maar toen was het nog met Nele Somers. Ik heb die hele aflevering kunnen meepikken en ik ben leuke dingen te weten gekomen. Dat bijvoorbeeld Nele Somers, ex-miss en ook advocate, haar hele huis op dit moment volhangt met alle spullen die ze uiteindelijk in haar koffer wil stoppen voor ze op vakantie vertrekt. Ze vertrekt nu woensdag, is ze weg voor 3 weken en daar horen blijkbaar zeer veel kleren bij die nu dus in heel dat huis gewoon zo aan kapstokken, aan kasten hangt. Heel die living, heel die gang, die ligt vol met de schoenen, met de bikinis, wat je je maar kan voorstellen. En uiteindelijk moet dat dus netjes in een koffer terechtkomen. Benieuwd waar Joris Hessels ons zoal zal brengen. Misschien gewoon wel naar zijn geliefde Gentbrugge met 1 klein rugzakje of zo. Tenminste, als hij hier op tijd geraakt, want ik heb gehoord dat hij in de file staat. En die staat er nog steeds, die file die dikt zelfs aan op de E40 richting kust. Is intussen 50 minuten aanschuiven tussen Sint-Denijs-Westrum en Nevelen en dat daardoor een ongeval. Joe
1: Paradise Beach met Astrid Philips.
0: Gisteren was het 11 juli, de Vlaamse feestdag die is intussen voorbij, maar we hebben de Vlaamse muziek wel nog even meegepakt. Ook naar vandaag met Noordkaap dan nu.

0: live het misschien ook straks wel op het Cactus Festival in Brugge of Austin Beach. Dat is ook nog aan de gang, net als Rock Zottegem, waar vandaag dan Clouseau trouwens zal optreden. En die draai ik ook straks nog vlak voor 12 uur. Zo kan je al een klein beetje in de mood komen. Maar voor het zover is, kunnen we er ook een beachparty aan vastplakken. Of als jij gewoon thuis in je living staat en je kan daar ook een klein feestje houden met de lichtknoppen aan en uit te zetten. Waarom ook niet, creatief zijn zou ik denken. Maar sowieso kan er een klein feestje vanaf met Blondie en Denis Denis.
1: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. De magie komt tot leven voor fans van de wereld van Harry Potter. Ga op een unieke reis door de iconische decors, herbeleef de verhalen en ervaar je favoriete momenten als nooit tevoren. Van spectaculaire requisieten en kostuums tot interactieve hoogtepunten en een blik achter de schermen. Beleef de magie van de films en meer. Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
5: Help me go home.
4: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
10: Oh, summer.
9: Joe Summer.

0: van ons Paradise Beach in Westende. Het is ook mijn vierde dag hier in Paradise Beach in Westende. En ik ga er nog een paar bij doen ook, hoor. Maar ik heb hier de voorbije dagen al heel wat hondjes ook voorbij zien komen met hun baasje erbij, hoor. Het waren allemaal lieve hondjes. Er is er niet eentje die er naar mij geblaft heeft of zo. En dan ben ik altijd wel content, want ik ben daar niet mee opgeroeid. En ik denk dat daar toch de basis ligt van mijn iets wat kleine angst tegenover honden. Ooit ga ik daar volwassen in worden, maar vandaag lukt het nog niet. Maar alleszins, jouw viervoeter, jouw hondje, is zeer welkom hier in Westende. We hebben ook van alles voorzien voor hen aan ons Paradise Beach. Dat vonden we met Joe gewoon een voorwaarde dat er een rustbankje bijvoorbeeld voorzien zou zijn. En we hebben daar Euro Premium voor kunnen fixen. Onze partner die dat dan uiteindelijk allemaal fixt. En nu, 19 juli, dat is volgende week al, gaan we het nog wat gezelliger maken voor de hondjes. Met een complete hondenwandeling ervan vast ook. En die gaat in ongeveer zo'n 5 kilometer zijn, die wandeling. De leukste hondenwandeling zelfs. En je kiest helemaal zelf of je die nu gewoon in je eentje met jouw hond wil uitstappen. Of je kan je ook aansluiten bij een van onze groepswandelingen. Je kan je daarvoor vooral ook inschrijven. Dat is misschien wel interessant. Zodat je heel goed weet van oké, ik moet hier op dat tijdstip zijn. Joe.be. Weet ook dat het helemaal gratis is. We vragen niks van jou tenzij dus die inschrijving via onze website. En in ruil krijg je niet alleen puur plezier met jezelf en je hondje, maar je kan ook nog een fantastisch goed gevulde doggybag mee naar huis nemen. Daar zal dan ook nog eens een fotoboot zijn voor de perfecte, ongetwijfeld zeer grappige vakantiefoto met jouw viervoeter. Dus ga snel naar de ticketpagina op joe.be voor het te laat is, want volzet is volzetten, hoor. Het zal wel zijn dat.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.
2: Dit is Joe.

0: voor 12. Zometeen is Tess on the beach met Joris Hessels erbij. Maar ik heb nog heel even volk de studio binnengelaten. Het is Flor die een zeer plezant ideetje heeft. En die gaat dat nog snel moeten vertellen, want ik zou toch ook graag nog Clouseau draaien met dansen. Flor, vertel eens, wat brengt jou hier?
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Wij zijn eenwieleraars van de circusschool Saracassi in Denderbelle. En wij gaan op 15 augustus 100 kilometer rijden op onze eenwieler. En dat doen wij ten voordele van kickcancer. Dus wij zamelen geld in voor tegen kinderkanker.
0: Dat is fantastisch. En jullie gaan hier nu dus met een hele bende, want jullie hebben allemaal rode t-shirts aan. Jullie zijn met 8 of 6 of zo, was het. Jullie komen hier in de buurt wat eenwieleren. En hoe kunnen we jullie dan sponsoren?
1: Ja, wij zijn hier vandaag inderdaad om te trainen aan de zee. Nu kan je ons goed sponsoren via de link donate.rideforchange.be.
0: Voilà. Hey, Flor, dat heb je zeer goed nog eens overgebracht. Ik wens jou zeer veel succes.
1: Dankjewel.
0: Goed eenwieleren en doe het veilig, want er staat wel wat wind. Dus
1: inderdaad.
0: Ik hoop dat je niet omver valt of zo.
1: Doe
0: maar
1: ons best.
0: Dat komt goed. Wij gaan niet eenwieleren, wel nog heel even dansen. En dat dus samen met Clouseau.

0: Zometeen een nieuwe Tess on the Beach met Joris Hessels. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. Bij de bosbranden in Spanje is een Belg omgekomen. Orkaan Bavi teistert China en onze rode duivels zijn geland in Zaventem. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd. Maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
2: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
1: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Je hoort Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
3: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
1: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. En in China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch nog voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. En sport, de Rode Duivels zijn terug in ons land. Ze landen op Zaventem nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Jordan Lukaku, de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
4: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
1: Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven. En in de nasleep van dat WK heeft Senegal zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Duivels in de 16e finales. Senegal stond toen tot de 86e minuut ongeveer 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans wel de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. En het weer nog. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
0: En op dit moment een zalig windje hier aan de kust. Ze zijn er volop aan het windsurfen, dus als je een beetje verfrissing zoekt, kom af. Maar weet wel, er staan 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Biest. Ondertussen is die file richting kust op D40 al een beetje geslonken tussen Gent en Drongen, een kwartier aanschuiven. En op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Flanders Expo Gent en de watersportbaan 7 minuutjes.
5: Joe Paradise Beach.
6: Yes, on the beach.
5: Met Joris Hessels.

0: Een heel goede middag. Welkom bij Tess on the Beach. Ik heb op mijn beach al Ruben van Gucht, Jeroen Meus en Hele Zomers mogen ontvangen. De komende twee uur vier ik vakantie met Joris Hessels.
1: Goedemiddag, dag Tess.
0: Goedemiddag, Joris.
1: Helemaal mooi. Jij woont hier echt prachtig, vind ik.
0: Ja, dat is wel zo. Stel je voor dat dit uw vakantieverblijf is met dit zicht.
1: Prachtig.
0: Zalig, hè?
1: Met al die mensen hier rond ons. Heel gezellig. Ja, ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik ben blij dat ik de vakantie met jou kan doorbrengen.
0: Dat hoor ik heel graag. Ja, jij houdt wel van vakantie, want jij hebt een vakantieprogramma een tijdje geleden nog gehad. Samen met de Victor Verhulst.
1: Klopt.
0: Dat waren speciale reisbestemmingen.
1: Dat waren eigenlijk bestemmingen waar mensen niet noodzakelijk direct naartoe zouden gaan wegens slechte perceptie. Of er hangt een bepaald beeld van waar mensen toch niet echt veel goesting voor hebben om dan naartoe te gaan. En, of een soort onbekendheid. Zo Transylvanië. Iedereen weet wel, iedereen linkt dat wel aan Dracula. Maar hoe ziet dat eruit en wat is dat voor een plek? En zo zijn we ook naar Blackpool geweest. Blackpool is eigenlijk een soort kuststad in Groot-Brittannië. Waar mensen massaal naartoe gaan in de zomer. Alle Britten gaan daar naartoe om vakantie te vieren. Maar ook om vrijgezellen te vieren en trouwfeesten en zo. En dat was op zijn zachtst gezegd een bijzondere ontdekking. Dat was een beetje schraal eigenlijk. Dat was echt een hele, hele schrale, beetje marginale plek.
0: Echt?
1: Ja, alles was daar verloederd ook. Al die attracties, die werkten ook voor de NLF niet. En dat was ook altijd allemaal iets heel aftans.
0: Okay.
1: Dus ik vond dat ik werd daar niet echt vrolijk van. En Vic al even min, want die zat voordat je het wist, zat hij in een casino ergens toch ergens zijn heil ergens anders te zoeken. Maar dat was wel een ontdekking. Maar we hebben ook wel prachtige dingen gezien.
0: Wat was het mooiste?
1: Montenegro was echt een ongelooflijke bestemming. Ik wist daar eigenlijk totaal niks van, maar dat is Italië, Kroatië, Frankrijk in één. Heel lieve mensen, heel lekker eten en prachtige vergezichten, schone bergen. Dus dat is echt wel een tip voor mensen die aan het zoeken zijn naar iets. Naar iets nieuws en iets bijzonders.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ik voel hier heel veel leuke reisverhalen opborrelen. Vinden we jou ook geregeld aan de Vlaamse kust terug?
1: In de zomer iets minder dan in de... Ik ben meer een winterganger naar de kust. Maar ik hou wel van de kust. Ja, ik vind dat een fantastisch gevoel. De drukte die hier soms heerst in de zomer, dat vind ik niet altijd even aangenaam. Of zo.
0: Okay.
1: Om echt tot rust te komen.
0: Ja, ja.
1: Laat dat nu de zoektocht zijn die ik vaak moet doen in de zomer. Zo op zoek naar rust die ik nooit vind, Tess. Tussen ons gezegd. Zoek ik het toch liever dichter bij huis.
0: Ja.
1: Ik ben een huismus. Ik ben verknocht aan mijn plekje. Ik ben, de burgemeester van Gent noemt mij altijd de burgemeester van Gentbrugge. En ik ben echt een grote bewonderaar van de plek waar ik werk.
0: Allee.
1: Waar ik woon.
0: En waar moeten we dan zijn als we naar Gentbrugge een uitstapje willen maken? Bij
1: de
0: thuis?
1: De Gentbrugse Meer. Ja, bij mij thuis. Ik zei altijd welkom. Ik woon op het Kerkplein. Maar in de Gentbrugse Meers, dat is een natuurgebied.
0: Ja?
1: Eigenlijk als je naar Gent rijdt via de E17.
0: Ja?
1: Dan komt er zo net voor Gent die vreselijke viaduct die zoveel lawaai, maar die eigenlijk slecht gelegd is.
0: Ja?
1: Daaronder wonen effectief mensen. Daar wonen wij, Gentbruggenaren.
0: Ja?
1: Maar daar is ook een prachtig natuurgebied gemaakt sinds een paar jaar. En dat is heerlijk rustgevend. Met zo op de achtergrond de tonen van de E17.
0: Speciaal.
1: Ja, het is zand in eigen land. Ik ben trots op mijn woonplaats.
0: Zeg, welkom hier in Westende.
1: Dankjewel.
0: Welkom bij Tess on the Beach.
1: Dankjewel.
2: On the Beach.
3: Met Joris Hessels.

0: Stress on the Beach.
1: De vakantie-ID van Joris Hessels.
2: Ja, Joris, zo probeer ik jou een beetje beter te leren kennen aan jouw vakantie-ID. Begin misschien even met jezelf in 15 seconden te pitchen als reispartner.
3: Ik ben een jonge man van om en bij de 45 jaar. Ik vertrek niet graag op reis, nooit. Ik vind dat heel veel gedoe. Maar eens dat ik er ben en eens dat ik in die vakantiemodus ben, ben ik wel voor alles te vinden. Ben voor alles te vinden. Als je graag iets cultureel wilt doen, ga ik graag mee. Als je graag een dag op strand wil gaan liggen, dan wil ik dat ook doen. Maar liefst wat diversiteit. Dat zou ik heel fijn vinden en op prijs stellen. Heb ik nog tijd?
2: Een pitch? Nee, het is op.
3: Ah, het is al op. Toch? Ja, het is al lang op waarschijnlijk.
2: Maar het was goed.
3: Zullen we met mij op vakantie willen?
2: Ja?
3: Ja?
2: Ja? Ik denk dat je wel iets te avontuurlijk bent voor mij.
3: Ah, echt?
2: Ja, want als ik u zou vragen, camping of vijfsterrenhotel?
3: Ja, camping.
2: Kies je? Ja, zien.
3: Ja, maar pas
2: hier
3: op.
2: Hier scheiden ons wegen.
3: Jij absoluut geen camping?
2: Nee.
3: Oké. En ooit gedaan wel? Of?
2: Als kind droomde ik daar altijd van. Maar mijn ouders wouden dat eigenlijk nooit doen. Nee.
3: Ik
2: droomde van een tent, maar nee.
3: Tess, ik heb vorig jaar, ik heb een groot gezin, dat weet je. Ja? Het is moeilijker en moeilijker om met z'n allen op reis te gaan en iedereen een leuke tijd te geven, omdat die allemaal verschillende leeftijden hebben. En wij hebben vorig jaar de keuze gemaakt om nog eens een keer samen op reis te gaan naar Zweden, ja? Naar de camping van Staf.
2: Ah, ja.
3: En dat was wel ongelooflijk. Dat is een ongelooflijke plek waar elk kind van elke leeftijd wel iets kan doen. Naar zijn of haar goesting. En het is daar prachtige natuur. Dus als je het ooit ene keer wilt doen, dat kamperen. Dat kan ook iets luxueuzer in zo'n glamping. Mm-hmm. Misschien is dat ook wel iets voor u. Allee, ik pitch hier ook gewoon een nieuw avontuur voor jou.
2: Ja, ik kom
3: gewoon
2: hier heel horizonten.
3: Nee, helemaal niet. Maar ik kan ook echt houden van luxe, hè.
2: Ah, ja.
3: Dat heb ik ook wel meegekregen van Victor Verhulst. Die nood en die goesting om luxueus te gaan. Maar ik ben opgegroeid op campings. Wij deden niet anders. Ik kom van een groot gezin en wij deden niet anders dan naar campings gaan. Mijn vader was daar monitor. En dat was eerst in Oudenaarde tot ik 12 jaar was. En dan ben ik eigenlijk samen met mijn ouders op zo'n groepsreizen gegaan naar Frankrijk. Dus ik hou wel van het groepsgebeuren en ik hou wel van zo het basiscomfort. En zo een keer 3 dagen niet wassen. Ik vind dat eigenlijk ook allemaal prima.
2: Oh, serieus? Maar zo had ik u eigenlijk ook wel ingeschat. Alleen niet dat ik iets heb geroken of zo. Als ik u daarnet kuste, maar hebt u vanmorgen gewassen?
3: Zeker. Ja. Ik weet dat er verhalen over mij gaan dat ik maar 1 keer per week douche. Dat is ook zo in normale omstandigheden.
2: Ja. Nee, dat kan niet.
3: Jawel.
2: Dat kan echt niet. Maar echt?
3: Ja, maar ja, ik vind dat wij allemaal veel te veel en veel te uitgebreid douchen. Maar nu natuurlijk in de zomer, zeker met die hittegolf en zo, ik snap het ook wel, dat is verfrissend. Maar dat is ook helemaal niet zo gezond om elke dag te douchen. Maar dit leidt ons
2: maar
3: echt helemaal
2: ergens anders. Maar jij ziet geen water soms een heel week lang.
3: Jawel, nee, maar ik was mij wel, hè, Tess. Ik was mij
2: zo'n kattenwasje.
3: Aan de
2: met een washandje, echt?
3: Ja. Oldschool.
2: Ja, echt oldschool.
3: Waarom heb ik die gast uitgenodigd?
2: Nee, maar de knuffelgats hebben ze wel iets minder intens.
3: Oké. Genoteerd.
2: Geef jezelf even een score op 10 als reispartner.
3: Ik denk dat ik een vlotte 7,5. Op 10, hè?
2: Ja.
3: Ja. Ik denk dat ik aangenaam ben. Natuurlijk, het hangt ervan af wat de ambitie is. Ik heb soms de neiging om heel veel te ambiëren op vakantie. En dan kun je soms wel van een kale reis terugkomen. Als in toch heel veel frustratie bij jezelf. Maar ook bij als je met kinderen gaat, is dat een andere soort vakantie.
2: Ja.
3: Maar ik ben onlangs met mijn vriendin maar 3 dagen naar Londen geweest. Omdat we naar Harry Styles gaan kijken. En dat was heel leuk. Dan ben ik echt meegegaan in wat mij lief wou doen. En dan heb ik zelf af en toe iets voorgesteld. En dat was eigenlijk heel plezant. Dus ik ben wel aan het leren om mijn ambitie een beetje achterwege te
2: laten. Een ambitie wil zeggen, je hebt een lijstje met dingen die je wil zien.
3: Ja, en niet stilzitten en gewoon en denken, ja, we kunnen dat nog doen en dan nog, we zitten hier nu.
2: Is dat uw ergerlijk kantje op vakantie, de onrust?
3: Ja. In het leven, hè, sowieso, is dat mijn ergerlijke kantje.
2: Okay.
3: Ja, dus op vakantie komt dat er meer dan ooit.
2: En punten qua hygiëne op vakantie?
3: Wat denk je zelf, Tess?
2: Ik denk dat we moeizaam aan een 2 op 10 komen.
1: Tess on the beach. Good times. Great music.

0: flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
11: Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed. Tess on the beach.
16: Met Joris Hessels. Nee.

0: De zomer staat dus hier in Westende. Joris Hessels is aan het likken dat het een lievelust is.
1: Heerlijk. Ik ben hier zo graag, Tess. Dat is mijn ontbijt. Dus pistache en speculaas. IJs, hè?
0: Zalig.
1: Ja, dus ik ben,
0: maar je moet snel zijn, hè?
1: Ja, ik weet
0: het. Maar ik ga je wel wat vragen stellen. Ja. Ik denk toch dat je straks een douche gaat moeten pakken. Want je plakt al een beetje.
1: Goeie truc.
0: Zeg je, Joris, de zomer, hoe ziet hij eruit? Is het druk? Moet je nog veel werken?
1: Nee, ik werk eigenlijk tot vanavond, want dan moet mijn btw-aangifte binnen. En als ik dat gedaan heb, dan begint echt mijn vakantie. Ik heb nog wel hier en daar wel een werkdagskin. Ik zou wat willen schrijven, want ik ga een boek beginnen terug. Om te schrijven, dus daar wil ik wat
0: tijd voor. En een boek over?
1: Over vaderschap.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, daar wil ik graag aan beginnen. Dat zit eigenlijk al heel veel jaren in mijn hoofd. En al heel veel jaren zegt de uitgeverij, wanneer ga je eraan beginnen?
0: En vaderschap tips en tricks? Of
1: ja, nee. Dat zou echt protserig zijn als ik tips begin te geven. Nee, hoe dat ik dat ervaren heb. Ik ben al van kleins af aan gefascineerd door de vader-zoon-band.
0: Ja.
1: En elke keer als ik iets zie op televisie of film, er zijn zo heel veel iconische scènes en iconische fragmenten in de literatuur en zo, die mij fascineren en inspireren. En dan wil ik het hebben over het vaderschap in het algemeen. Is dat veel veranderd? Ik wil af en toe wel wat vaders aan het woord laten of daarmee spreken. En ook wel dat niet altijd makkelijk is. Deze dagen om te vaderen, vind ik. Ik vind het mooiste wat ik ooit in mijn schoot geworpen heb gekregen, maar ik vind het ook het moeilijkste. Voilà. Maar daar moet ik dus nog aan beginnen.
0: En is dat dan iets dat je op reis gaat doen? Of?
1: Nee. Als ik op reis ben met de kinderen, want dat gaan we ook wel doen. We gaan naar Oostenrijk met z'n allen. Dus met zes in de wagen en een hond. Ondertussen hebben we ook een hond. Ja, een border collie. Ik dacht, hey, zo'n hond, dat kan wel iets. En welk hondenras vraagt het meeste tijd en het meeste aandacht. En dan blijkt dus een border collie te zijn. Dus dat gaat een grote uitdaging zijn. Maar dat is vorig jaar ook mee geweest. Maar toen hadden we een camper. En ik ben hier mega aan het lekken. Dus dan heeft hij wat meer plaats. Dus dat gaan we doen met de kinderen.
0: Zeg, maar als je tussendoor eens wilt likken aan je ijsje, doe. Hè.
1: Maar dan, ik ga dat boven met een koffie. Dat gaat ook lekker zijn. Drup in de koffie. Dus ik ga niet schrijven. Ik ga niet werken. Nee. Als ik op reis ben, dan wil ik zoveel mogelijk de flow volgen van de kinderen en van mijn lief. Maar dat gaat een beetje tussendoor zijn. Het zijn binnenkort ook Gentse feesten, wat ook wel altijd vaste stek is om in te gaan hangen en in te duiken. Er staat heel veel op de planning en dan gaan we op het einde van de zomer rond mijn verjaardag, dat is 23 augustus, maar niks organiseren, Tess. Dan ga ik naar een huwelijk van vrienden van mij. Die zijn eergisteren getrouwd in Gent. Die gaan dat nog eens overdoen met beperkt publiek, maar op een prachtige plek in de Marken in Italië. Dat is zo naast Umbrië. Ja. Dus daar kijk ik geweldig ook naar uit.
0: Klinkt sowieso al heel idyllisch.
1: En dan begint het werkend leven terug.
0: Ja, in september. Dat is toch een beetje rust in de grote vakantie.
1: Jawel.
0: Zeg, en die reis, als je vertelt, met zes in de wagen, de hond erbij. Is dat dan iets dat jij organiseert of ben jij eerder volgzamer?
1: Ik heb lang de leiding genomen, de afgelopen jaren. Maar ik voelde wel dat die plekken die ik dan koos, dat was dan meestal Italië, omdat ik zot ben van Italië. Dat was dan een mooi huisje op een mooie plek. Ik voelde wel dat al die kinderen, met dat die allemaal verschillende leeftijden hebben, dat die allemaal iets anders nodig hebben. Ja. En dat werd dan een grote frustratie, omdat ik het gevoel had van, we zitten hier op een prachtige plek.
0: Ja.
1: Het kost mij veel geld. Ik wil ook vakantie hebben. Dit is mijn definitie van vakantie. En iedereen begon zo wat gefrustreerd te raken. En niemand vond echt zijn plek. En dat kan niet de bedoeling zijn van een vakantie. Dus ze hebben het nu een beetje omgegooid. We zijn een jaar apart op reis gegaan. En dan vorig jaar die camping, dan viel eigenlijk ook heel goed mee. Dus we zoeken nu een plek waar iedereen wel iets kan doen. En nu zitten we in Oostenrijk, in Tirol, in de bergen. In een plek waar Evelien is mijn lief, waar wij tot rust kunnen komen. Waar de kinderen kunnen spelen. Of wat er goede wifi is, want dat is ook belangrijk deze dagen. Is de wifi oké? Is de meest gestelde vraag. Waar je ook zit in de wereld. En de hond kan ook in de bergen wandelen.
0: Dus welke parameter 1 mag je kiezen is voor jou echt belangrijk op vakantie?
1: Ik denk, mijn parameter is, ik denk dat met die ambitie te maken heeft. Dat ik niet te veel, niet te veel plan en niet te veel voorop stel. Een beetje
0: go
1: probeer go with the flow te gaan.
2: Tess on the Beach.
3: Met Joris Hessels.

0: snel te weten gekomen dat Joris Hessel niet, Joris Hessels beter niet een ijsje kan eten terwijl hij praat. Het perfecte oké vindt om het zesde auto in te kruipen met de hond daarbij.
1: Wacht, kleine nuance. Perfect oké, Tess. Het is, je moet roeien met de riemen die je hebt. En de situatie is dat je 4 kinderen hebt en een hond dacht te willen hebben. Dus dan moet je er het beste van maken. Dus voilà, bij deze. Maar of dat nu echt mijn go-to is, dat weet ik niet. Maar ze doen het wel echt fantastisch. Hè? Die gasten die nu elke keer... verbaas ik mij daar weer over dat die lange ritten allemaal wel heel goed doorstaan.
0: Oké.
1: Okay. Maar bon, misschien deze zomer. We gaan het zien.
0: Komt goed.
1: Ja,
0: komt goed.
1: Ja, zeker.
0: Joris, hoe zit het met uw geheugen?
1: Ah, dat is goed eigenlijk. Voorlopig is dat nog het enige dat niet aangetast lijkt.
0: Wel, gaan we daar zo meteen in graven, want ik zou van jou wel het een en ander willen te weten komen. Jouw mooiste vakantieherinnering ooit, naar waar reis jij het liefst? En is er ook zo'n plekje waarvan je zegt van, daar? Nee. Daar zie je me nooit meer terug.
1: Ja.
2: Wie heeft vanavond bij VTM de beste clickrate voor een weekend samen in heel mijn hart? En bij VTM 2 heeft Ben Stiller zelfs met Little Fuckers geen klik met schoonpapa. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geeft die stiftjes? Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
12: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Tess on the beach.
14: Met Joris Hessels.

0: de vakantieherinnering.
1: Joris, zijn er zo geuren, smaken die je naar een bepaalde vakantie kunnen terugbrengen?
2: Ja, maar dat is de geur en de smaak van tequila en daar wil ik eigenlijk liever niet meer naartoe. Want er is sinds een wel bepaalde vakantie ben ik allergisch geworden voor tequila. Dat was in Kreta met vrienden en daar wil ik eigenlijk liever niet meer aan herinnerd worden.
1: Was zo
2: maar
1: erg?
2: Voor de rest, ja. Maar ja, tequila is eigenlijk, dat is echt, vergeef hè. Dat doet iets met je hersenen. Dus als mensen aan het luisteren zijn, don't do tequila. Heb het goed, hou het gezond. Smaken, geuren. Nee, eigenlijk. Er zijn natuurlijk wel heel veel als jij mij vroeg van wilde langskomen, we gaan het over vakanties hebben, dan vond ik dat wel een fijne oefening om eens terug te gaan van ja, naar al die vakanties die gepasseerd zijn. En, er zijn er wel wat gepasseerd. Ik heb natuurlijk heel veel met mijn ouders weg geweest. Maar dat was dan altijd in groepsverband, hè, wat ik verteld had. En mijn vader die moest dan al die gezinnen animeren en rondgidsen. En ik hoopte daar zo wat achteraan. Maar ik was eigenlijk mega trots dat mijn vader dan zo in charge van alles was. Maar het is pas sinds... Sinds het tijdje dat ik zelf dan op reis ben beginnen gaan. En ik herinner mij eentje waar ik... Het heeft misschien met de leeftijd te maken die ik nu heb, of de levensfase, waar dat je al wat meer terugkijkt. Maar er is een moment geweest, dat was eigenlijk een werkvakantie. Ik verklaar me nader. Ik speelde vroeger veel toneel. En wij mochten met een voorstelling die we gemaakt hadden op een bepaald festival staan in Nederland, op Terschelling. Dat is een van de grootste waddeneilanden in Nederland. En daar is in de derde week van juni altijd het Oerolfestival. Een heel groot festival waar heel dat eiland in rep en roer staat. En al die Hollanders gepakt en gezag naartoe gaan en 10 dagen lang feest vieren en theater kijken. En wij waren daarop uitgenodigd, wat een grote eer was. En wij, dat zijn Ruud Beekmans en ik, wij gingen daar een voorstelling spelen. En wij zaten toen heel goed in ons vel. Wij waren jong, we hadden zo wat prille relaties, maar dat was allemaal heel open en zo. Het leven lachte ons toe, we waren heel onbezorgd. En die voorstellingen marcheerden ook heel goed, die mensen waren allemaal heel enthousiast over die voorstelling. En heel die tiendaagse, dat was een soort... Een ode aan het jong zijn en het onbezonnen zijn en eigenlijk niet nadenken over wat het leven negatief voor u in petto kan hebben, wat dan later ook wel jammer genoeg is bij ons allebei ook wel aan de hand is geweest. En dat is voor mij echt zo'n een vakantie geweest die altijd de zon zien ondergaan en de zon terug zien opkomen, omdat we dan eigenlijk weinig slaap nodig hadden en zo. Het feest van de vriendschap, we zien elkaar ongelooflijk veel. Niet ongelooflijk veel, maar ongelooflijk graag. We zouden elkaar meer moeten zien. En dat is voor mij een soort symboolvakantie geworden voor zo het heb het leven lief en bijt in het leven en zie wat er komt. En heb de mensen graag die u entoureren, want zij zijn eigenlijk, zij gaan een leven lang mee.
1: Een gelukzalig momentje. Ja. Doe je dat eigenlijk sindsdien nog vaak, zo met vrienden op reis gaan? Of is het eerder in uw eigen kokonnetje?
2: Goeie vraag. Ik heb weinig vakantie, omdat ik dat niet zo goed kan. Vakantie nemen. En de meeste vakanties zijn wel met de kinderen. Nu heb ik wel een beetje de traditie om mijn dichtste vrienden te trakteren op een reis.
1: Amai. Dus heb ik... Wij zijn toch heel close,
2: ja.
1: Maar neem mij niet meer naar een camping, hè?
2: Naar een douche. We gaan gewoon heel de dag douchen, Tess. Apart douchen. Mijn beste vriend Dominique van Malder is 50 jaar geworden vorige week, of de week ervoor. Tom Vermeijer, nog een andere goede vriend, ook een briljant acteur, is ook 50. En ik heb die twee jongens uitgenodigd om naar Glasgow te gaan voor weekend. En ik trakteer. Dus dat doe ik meer, omdat ik meer van die doe... van die hier is een platenbon, maar meer de doe-cadeaus.
1: Ja.
2: De beleefcadeaus.
1: Dat is wel tof.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop het.
1: Allee, ik wens jullie al vast een prettige reis.
2: We moeten daar nog plannen eigenlijk.
1: Zeg, Sebes, wil ik wel eens weten die plek hè, waar je dus echt nooit gaat.
2: Ja.
3: On the beach.
0: Met Joris Hessels.

0: De horrorvakantie.
1: De horrorvakantie van Joris Hessels. Ik hou mijn hart al vast.
2: Nee, maar zo horror is het niet, maar ik ga het wel nooit meer doen. Ik had het plan met mijn vorige vriendin, de mama van mijn oudste zoon, om eens een vakantie, een all-in vakantie. En ik dacht, oh, dan moeten we niks regelen. Je betaalt gewoon één bedrag en alles is voor u geregeld. En we hadden gekozen voor een bestemming genaamd Sharm el-Sheikh. Eigenlijk een plek die in het normale leven nooit zou bestaan. Want dat is eigenlijk allemaal opgebouwd uit zand. En dat zouden eigenlijk nooit... dat heeft ook geen historiek of zo. Slaat eigenlijk nergens op. Maar goed, dat wist ik toen ook nog niet. Wij daar naartoe. Krijg dan zo'n bandje. Heb je dat ooit gedaan?
1: Nee, ik heb dat nog nooit gedaan.
2: Zo'n all-in vakantie, ja. Dus een wit bandje. Je hebt ook verschillende kleuren. Hè. Naar gelang het bedrag dat je betaald hebt. En het alcoholprobleem dat je hebt, denk ik. Maar in ieder geval...
1: Even om het alcoholprobleem af te
2: koetsen. Wij hadden een wit bandje. Dus dat was eigenlijk... Nee, dat is de highest level. Nee, dat is niet high level. Dat is gewoon... je mag drinken en eten, maar zo'n sterke drank mag je... wordt gelimiteerd.
1: Oké.
2: Maar dus wij zijn daar naartoe gegaan. In de hoop zo gewoon rustig aan niks te moeten denken. En wij werden daar overspoeld met de Russen. Tijdens het eten. Ja, dat is natuurlijk een buffet. Morgens, middags, avonds. En ik had de indruk dat wat je s'morgens niet op had, dat dan verwerkt werd in een ander gerecht voor s'middags. Dus de tomaatjes die er vers lagen, daar werd dan een saus van gemaakt. En dan s'avonds werden daar ook nog wel bonen aan toegevoegd. En was dat dan bonen in tomatensaus. Dat sloeg echt nergens op. En die Russen die waren mij zoveel. En die waren ook allemaal super onvriendelijk en die aten ook alles voor onze neus weg. En ik vond dat het enige positieve aan die horrorvakantie voor mij was dat snorkelen. Maar ook dat snorkelen, je zit dan ook zo op zo'n boot met gigantisch veel toeristen. Ja. En dan zitten ze zo wat naar beneden te kijken naar al die vissen die er eigenlijk ook niet willen zijn. dan zitten ze wat naar mekaars benen te kijken, want daar zwemt gewoon keiveel
1: volk. Te veel volk, ja.
2: Dus ik vond dat... Ja, dat was de eerste keer en nooit meer.
1: Geen all-in vakantie voor Joris.
2: Dus voilà, Sharm el-Sheikh zal het niet meer voor mij zijn. Maar voor alle mensen die graag willen gaan, ontdek het zelf. En laat het mij vooral niet weten.
3: Tess on the beach. Good times, great music. Oh.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met

0: zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
1: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. En in Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en ze overleefde dat niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van dat ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen informatie over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. En de Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
2: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
1: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Collega Stijn Vlamink van In de Tour.
3: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is de boodschap. IJsvesten aandoen voor de start. En dan ja, tijdens de wedstrijd zullen ze wellicht ook wel ijs in hun truitje steken. Om dat rustig te laten smelten.
1: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen dus niet mag. En het weer nog. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
4: 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest richting kust nog altijd op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen. Je staat 13 minuten, maar ik kreeg net onder mijn voeten van Evi Jansen dat het veel langer was. Ik heb daar er straks ook langer gestaan, dus 13 minuten staat hier, maar het kan ook ietsjes langer zijn.
5: Kom op mensen, kom op.
6: Joe Paradise Beach.
7: Tess on the Beach.
6: Met Joris Hessels.

0: De koffercheck.
1: Ja, zo wil ik jou, Joris Hessels, een beetje beter leren kennen. Aan de hand van hoe je impact... Ja, het gaat eigenlijk wel vlotjes, vind ik. Je bent heel open, hè. Ja, maar dat is
2: toch? Ja, maar dat heeft voordelen en nadelen. Soms, dat is nog altijd iets waar ik voor sta, waar ik graag heb bij andere mensen ook. Maar soms kunnen er ook dingen uitvloepen die u kunnen achtervolgen. Ah. Dat doucheverhaal bijvoorbeeld, dat achtervolgt mij. Maar ik vind dat prima. Want, voilà.
1: Ja, maar je zegt liever... Je zegt het ook heel extreem, hè? Je zegt ook, ja, één keer per week mijn douchen is oké. Dit is voor alle duidelijkheid geen quote van mezelf, maar van Joris Hessels. Ik wil geen naam krijgen, hè? Zeg, hoe zit dat met het inpakken? Ik vermoed, als je zo weinig per week doucht, dat je dan hopelijk wel elke dag een andere outfit aan
2: hebt. Ja, het is ook wel zo, ik begin er altijd veel te laat aan, dus mijn lief is daar veel punctueler en die is praktisch veel getalenteerder dan ik. Dus die doet de kinderen doen het zelf. De jongste daarvan doet Evelien het. Of pakt Evelien al zijn grief mee in onze valies. En ik moet het ook zelf doen. Wat prima is, hè? Ik ben een geëmancipeerde man. Maar ik vergeet elke reis wel iets. Dus ik heb een groot aantal onderbroeken, een groot aantal sokken, een groot aantal tubes tandpasta gekocht in het buitenland. Omdat ik vergeet, er is altijd wel iets dat ik vergeet. Soms had ik maar één broek bij. Of die onderbroeken, pas op, ik kan wel lang doen met dezelfde onderbroek.
1: Oh, nee, joh.
2: Nee, dat zei ik nu expres. Want dat is helemaal niet waar.
1: Maar wacht, lieve luisteraar. Elke dag
2: een nieuwe onderbroek. Ja, tuurlijk. Behalve in... Nee, als wij naar Groenland geweest zijn op expeditie, dan hebben zowel Vic als ik 12 dagen of 13 dagen dezelfde onderbroek gedragen.
1: Ah, ja, leuk en, beetje.
2: Dag, alsjeblieft, dag, geef je mee. Zet het maar apart.
1: En heb je het ingekaderd.
2: Nee, dus ik vergeet heel veel dingen omdat ik dat dan te snel doe. En ik denk, hier een beetje van dit, een beetje van dat. En klaar. En als ik ze dicht krijg, is het goed.
1: Maar jij gaat niet te veel meenemen, dat geloof
2: ik
1: niet.
2: Ik ga niet te veel meenemen.
1: Want Nele Somers was hier gisteren en die zei bijvoorbeeld 3 outfits per dag.
2: Nee, gij. Maar nee. Nee, ik heb meestal voor 2 weken 2 lange broeken bij.
1: Dat kan niet.
2: Een korte broek. En dan 2 paar schoenen.
1: 1 korte broek.
2: Twee korte broeken. En als het echt te vuil wordt. Maar ja, je zit in je zwembroek. Je zei vrij op reizen, dus op zich, ik kan niet te veel stinken. Hè. Ik heb ook wel respect voor mijn familie.
1: Nee, want je doucht één keer per week.
2: Nee, maar als je zwemt en zo. Ik ben het hier allemaal niet goed aan het maken. Het is wel zo dat ik nooit volledig ben.
1: Maar dat is denk ik niet zo erg.
2: Wat ik wel mee heb, is altijd heel veel boeken. Ik heb heel veel ambities om heel veel boeken mee te nemen om te lezen.
1: Je hebt de ambitie, maar je leest ze ook?
2: Ik lees ze ook wel.
1: Wat genre?
2: Een beetje van alles. Non-fictie, fictie, spannende dingen. Maar ik probeer wel in de zomer niet te heftig te gaan. Geen hele zware boeken te nemen. Het mag een soort lichtheid hebben.
1: Een podcast?
2: Dat vind ik moeilijk. Vind ik heel leuk onderweg. Ja. Als de helft aan het slapen is in de auto. Maar op reis, voorlopig heb ik dat nog niet als gewoonte in mijn leven.
1: Okay. Speedo of zwembroek?
2: Dat is een goede vraag. Ik heb een Speedo moeten kopen om met Vic op reis te gaan. Maar ik toch liever een gewone zwembroek.
1: Een shortje, ja.
2: Ik denk dat dat het beste is voor iedereen die erop op moet zitten kijken.
1: Oké. Zeg, ik had u huiswerk gegeven. Hè. Ik had gevraagd om iets mee te nemen uit uw reiskoffer. Ja. Is dat een mooie herinnering naar boven brengen? Heb je dat ook gedaan?
2: Ik heb dat ook gedaan, okay. Maar ik heb daar een speciaal verhaal over.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Tess on the Beach. Met Joris Hessels.

0: Tess on the beach.
1: Dit is Joe. Het zomersouvenir van Joris Hessels.
2: Ik ben zeer benieuwd. Ik heb nog niks gezien. Normaal zie ik iets op voorhand. Gisteren was het een fotoalbum, maar ik zie niks.
3: Wel, daar is een reden voor. Lieve Tess, ik heb echt mijn huiswerk gedaan.
2: Ja?
3: Ik heb gedaan wat je gevraagd hebt. Maar de reden waarom ik het niet bij heb, heeft een speciale reden. Kijk, wij hebben. Ik heb als kind ben ik heel veel meegeweest met mijn ouders. Eerst naar de camping en dan later naar Frankrijk. Dat was altijd met de auto.
2: Ja.
3: Ik ben de jongste van 5 en wij zaten dan altijd op de achterbank. En dat was niet zoals nu, waar elk kind op een scherm zit of een koptelefoon op heeft. Dat was eigenlijk een beetje auto stellen onderweg. En dat was u zelf weten bezig te houden tot je er was in het zuiden van Frankrijk.
2: Ja.
3: Dus dat was van een andere orde. Niet dat het vroeger allemaal beter was, zeker niet, maar dat was de situatie. Dus wat deed ik dan? Ik was toen al verzot op muziek en ik wou toen al heel graag voor de radio werken. En ik had allemaal cassettes gemaakt met mijn favoriete muziek van toen op. En met af en toe iets ertussen gezegd zo, alsof dat we naar de radio aan het luisteren waren. En ik had die cassettes altijd mee om die op te zetten. Mijn ouders moesten dat dan ook allemaal verdragen en naar het zuiden van Frankrijk, zonder airco.
2: Dat is lang.
3: Dat is lang. Dat is heel lang. Dus mijn ouders hebben dat allemaal verdragen. Maar die cassettes, ik heb die ook allemaal nog.
2: Ja.
3: En die zaten in een doos, samen met allemaal foto's van ik als ik klein was. En alle vakanties die we gedaan hebben, die zaten in een doos. En op een gegeven moment gaan wij verhuizen naar het illustre, pittoreske Gentbrugge. Ik ga naar het containerpark met mijn schoonvader. En daar zit allemaal grieven dat we niet meer nodig hebben, dus we gooien dat allemaal weg. En dat doosje dat lag in de auto. Niet in de aanhangwagen, waar al die brol in lag, maar dat lag gewoon in de auto. En we zijn alles in het containerpark weg aan het smijten. En wij vertrekken. Die aanhangwagen is leeg. En wij rijden weg. En ik vind die doos nergens. En mijn schoonvader zegt, oh ja, maar ik heb dat gewoon weggegooid. Dus al die mooie cassettes, die herinneringen.
2: Oh.
3: Van met al die schone muziek en mijn babystemmetje erop. En al die foto's, die zijn weg. Die zijn allemaal gerecycleerd tot hopelijk iets anders. Maar dat is de reden. Maar daar zitten zoveel herinneringen in. En ik weet, het is niet tastbaar, maar het zit wel in mijn hoofd. Dus ik dacht, dit iets wat treurige verhaal van een schoonvader die zijn plicht doet, of zijn plicht misschien te veel doet, waardoor de kerst nooit meer hetzelfde zal zijn.
2: Ja,
3: het is nog altijd mijn schoonvader, maar... voilà. Dus daar zijn harde woorden gevallen, kan ik wel zeggen, onderweg van het containerpark.
2: Maar echt of niet?
3: Ja, natuurlijk. Ja, als mensen me nu vragen van, heb je daar geen foto van? Nu staat dat allemaal op je telefoon, maar toen was dat met tastbare foto's. Ja, dan moet ik zeggen, ik heb geen foto's meer.
2: Oh.
3: Dat is een treurig verhaal.
2: Nu, ik ben nog nooit op het containerpark geweest, dus dat zegt veel over mij.
3: Allee, je doucht te veel en gaat te weinig naar het containerpark.
2: Maar je kunt dat niet terug uit je noop halen.
3: Nee, als dat weg is, dat is mijn van die pletmachines.
2: Maar dat wordt direct.
3: Hè. Ja, dat gaat direct verbrand worden en zo. Dus al die muziekcassettes en die foto's zijn helaas weg.
2: Zeg wel, een triest verhaal.
3: Triest verhaal.
2: Oké, kan ik
3: het... ik ga het goed maken met een mooi nummer. Een mooi nummer dat op een van die cassettes stond. En ik had op een bepaalde vakantie, dat was denk ik in 1997, gingen we naar Frankrijk en ik kan nogal goed gaan op een nummer. Op één nummer. Ik kan dat zot draaien totdat iedereen het beu is.
2: Snap.
3: En dit nummer heb ik grijs gedraaid naar het zuiden van Frankrijk. Het is het nummer van de Crash Test Dummies. En ken je dat?
2: Okay. Ja, dat ken ik zeker.
3: Ja. Is dat mooi of niet?
2: Ik vind dat heel mooi.
3: Oké. Bij dit triestige verhaal hoort dan toch dit nummer. Een ode aan mijn ouders, minder aan mijn schoonvader.
2: Oké, arme die schoonvader. Maar oké, we gaan het draaien.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
0: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
0: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Dit is
9: Tess on the Beach.
8: Good times.
9: Great music.

0: het vakantiemenu.
1: Ja, hier mag jij mij gewoon een beetje aanvullen, Joris.
2: Oké.
1: De beste cocktail is?
2: Negroni. Ja, zomer, winter, herfst, lente, altijd Negroni.
1: Het eerste wat ik doe op mijn vakantiebestemming, dat is?
2: De matras checken.
1: Checken? Wat wordt er gecheckt?
2: Ah, gewoon de matras, of dat de matras, of dat de goede matras is.
1: Ah, ik dacht zo bedwansen of zo. Nee, echt checken.
2: Je kunt gewoon checken van is de goede matras.
1: Oké. En zitten we nu in de date night sfeer als je dan de matras checkt of ga gewoon...
2: Nee, want wij slapen minder en minder samen, omdat ik blijkbaar heel erg snurk en mijn lief is het kotsbeu. Dus die gaat dan ofwel bij de kinderen liggen ofwel slaap ik plots ergens anders ook.
1: Luid of wat?
2: Luid blijkbaar, ja. Maar goed.
1: Okay.
2: Ben er aan het werken. Allee, ja, kun je daar aan werken? Dan moet u uw dingen, uw amandelen laten trekken.
1: Ja. Het is wel een heftige operatie op deze leeftijd. Als ik mezelf in zwemkledij zie, dan denk ik...
2: Tjuu. Het is toch jammer dat de tijd zijn werk doet. Hm. Maar ik denk altijd dat het voor mijn 46 nog... Ik doe mijn best om genoeg te sporten en te bewegen. Het kan natuurlijk beter en meer, maar...
1: Maar met kledij ziet het er alvast zeer goed.
2: Dat doet me plezier, maar eigenlijk vind ik het best oké. Okay. Ik heb daar geen complexen over.
1: Oké, okay. Mijn grootste vakantieliefde ooit was?
2: Italië als land. Maar ik heb ooit een meisje platonisch bemind in het zuiden van Frankrijk. Er was een meisje, ze heette Marleen. Dat is ook niet echt een
1: exotische naam.
2: Rock and roll naam. Dat is een Vlaams meisje waar ik zo niet dichterbij wou... niet dichter... Dirf, ga maar, dat was wel een prachtige jonge dame toen. Ze heeft mij ooit later, veel later, als ze mij dan ergens zag op televisie, mij ooit gezegd van, goh, ik was eigenlijk ongelooflijk verliefd op. Ja, dus dat ik toen, ik was mega beschaamd en ik ben eigenlijk een hele grote laadbloeier wat dat betreft, wat de liefde betreft en wat daten betreft en zo.
1: Maar dus... ik voel hier echt veel verhaal voor date night. Ik denk dat wij toch in het najaar nog eens moeten afspreken.
2: Nu is het on the beach. Okay, okay. Kom aan.
1: Ik kan mij op vakantie enorm ergeren aan mensen die...
2: U voorsteken in, bij het ontbijtbuffet.
1: Is dat waar? Laat het dan van u horen of laat het gebeuren?
2: Nee. Vroeger zou ik het laten gebeuren en nu ga ik er wel echt iets van zeggen. Waar kan ik me nog aan ergeren? Mensen die...
1: Een handdoekje leggen 's morgens, is dat een probleem?
2: Oh, nee. Nee, maar... Nee, dat is helemaal... Dat is, of is dat wel een probleem? Ja, dat is... Nee, dat is geen probleem. Als je dat wilt doen... Ik erger me eigenlijk niet zoveel op vakantie. Aan file erger ik mij aan zo. Ja. Ik heb weinig geduld wel. Dus als ik ergens moet wachten, als mensen niet efficiënt zijn, in de supermarkt of zo, dan kan ik wel echt...
1: Oké, ik ga direct door naar de volgende vraag.
2: Maar,
1: dat
2: maar.
1: Je niet moet wachten, hè.
2: Nee.
1: Afdingen op de prijs op vakantie is...
2: Nee.
1: Not done?
2: Ja, ik zou het graag willen kunnen, maar ik schaam me dan zo. Ik denk, ik betaal zelfs meer dan mensen mij vragen. Gewoon omdat ik denk, ja, jij moet er ook van leven. En kom, we doen er een schep bovenop. Ja? Nee. Afdingen, nee.
1: Het meest overrated vakantieland is...
2: Egypte. Ja, ik denk prachtig qua cultuur, maar ook daar en nog veel te toeristisch. En die Sharm el-Sheikh, dat heeft heel diepe wonden geslagen.
1: Dat heb ik door. Schermtijd op vakantie is?
2: Aanwezig. Aanwezig sowieso. Ik moet er zelf ook iets aan hebben. Maar het is wel gelimiteerd. We gaan wel op een gegeven moment zeggen van kijk, tussen die afstand en die afstand gaan jullie geen scherm kijken. En mijn lief, die heeft voor elk kind zo'n een zakje met allemaal spelletjes in en dingen om te kleuren. Allee, voor de oudste niet meer. Maar... En daar houden ze zich dan mee bezig. En ze doen dat met z'n vieren eigenlijk echt heel trouw en zonder te morren.
1: Oké, tot slot het beste vakantiegerechtje is?
2: Spaghetti carbonara.
1: Spekjes, kaas.
2: Ja, een ei. Hè. Ja. Ja, dat is mijn go-to. dan mogen mij alles vragen.
1: Tess. Is Italië dan ook je favoriete land?
2: Wilt, ja. Als je ooit wilt dat ik naar Date Night komt, dan moet jij mij eens uitnodigen voor een goede spaghetti carbonara met een Negroni.
1: Maar wacht, dit heeft iedereen gehoord. Dat is een deal, hè. Dat kan ik regelen, hè. Ik regel het.
0: Good times, great music. Tess on the beach.

0: Yazoo en Don't Go. Goed, Joris Hessels, je moet nog even blijven.
1: Ah,
0: don't
1: heel
0: go.
1: Graag. Heel
0: want,
1: graag.
0: Ik heb toch nog wel wat vragen voor u. Denk maar eens even na over een zomertip. Dat mag in dit land zijn, of dat mag ook in het buitenland zijn.
1: Ja.
0: Een droomreis, iets waarvan je echt nog...
1: Droomt.
0: Ja, ja, zoiets, want je hebt wel al veel
1: gereisd. Ja, maar ik heb, dat lijkt zo. Ik heb heel veel Europa gedaan.
0: Ja?
1: Nog niet, zeker niet alles, want zo de Balkan en zo, Balkanlanden, die wil ik eigenlijk ook heel graag nog doen. Maar ik ben ooit naar New York geweest met school, met Rits waar ik studeerde. En Sharm el-Sheikh dan, maar daar willen we dan niet meer naartoe. En Canada, dat was voor een televisiebeurs. Dus ik wil...
0: Denk eens na.
1: Ja,
0: denk eens na wat er nog op die bucketlist mag staan. En heb je ook een favoriete zomersingle?
1: Oh ja. Heb ik zeker. Maak die al... Nee, verklap.
0: Jo,
1: nee.
0: Zeg maar.
1: Nee.
0: Nee,
1: we gaan het nog eventjes teasen. Of krijg je het nu al? Nee, hè? Nee. Nog eventjes.
2: Spannend. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef. Tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: This on the beach.
12: Good times.
11: Great
12: music.

0: droomreis.
1: We voelen ons even in de Efteling precies, hè? De droomreis. Dat is de enige attractie waar ik in durf, denk ik.
2: Zijn er geen waaghals?
1: Nee. Ja, vroeger wel, hè. Het kon niet wild genoeg zijn. Maar
2: is er dan veranderd?
1: Je begint over alles na te denken. Hoe ouder je wordt.
2: Ja.
1: Ik word ook wel sneller misselijk. En ik gil ook bij alles. Ik heb dat trouwens bij films ook vroeger. Ik kon naar de spannendste films kijken. Ik bleef gewoon chill. En nu ben ik echt vervelend om naast te liggen in de zetel. Ai. Zo, echt zo dat je denkt, doe even normaal.
2: En wat brengt u tot rust, Tess?
1: Wat brengt mij tot rust?
2: Ja, wij dus gezegd, ik denk iets meer na dan vroeger, maar wat doet u...
1: Ja, je bedoelt rustig dat je stopt met malen in je hoofd. Zo, alcohol. Nee, dat is fout. Nee, dat was het niet. Dat was het
2: douchen.
1: Nee, ik denk wel op reis, eens dat je in de juiste stemming bent, gewoon weg van het, even weg van het thuisfront.
2: Ja.
1: En enkel focus, het ruisen van de zee. Dat je echt gewoon kunt focussen op je vakantie, op het niks doen. Als je begint te vervelen.
2: Ja,
1: dan,
2: ja.
1: Zo, dat is toch. Dus dat moet ook lang genoeg op vakantie gaan.
2: Oké, okay, ja. Okay, ik wens het u toe, Tess.
1: Ja. En naar waar gaan we, Joris?
2: Wel, ik heb een paar bestemmingen in mijn hoofd. Om te beginnen, ik zou graag het noorden van Amerika eens doorkruisen. Op een heel romantische manier, namelijk met zo'n auto. Zo,
1: een coole auto.
2: Van die routes afrijden en dan zo... En dan het liefst met mijn lief. Maar mijn lief heeft dat al gedaan. En die is op huwelijksreis geweest. Die is al eens getrouwd geweest.
1: Dus
2: En die heeft zo'n huwelijksreis gemaakt. Dus dat moeten we misschien niet doen. Maar zij is op stage geweest in Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: En zij droomt al heel lang om terug te gaan naar Zuid-Afrika. Ik ben daar zelf nog nooit geweest. Maar dat is wel een land dat mij triggert. En waar ik wel eens van dichtbij wil zien. Niet zozeer om die Big Five te zien. Maar gewoon om zo eens... Ja. Zo is een heel ander landschap te zien dan de landschappen die ik tot nu toe gezien heb. Dus ik zou misschien toch los van die reis naar Noord-Amerika die ik misschien met iemand anders moet maken dan. Dat zou toch Zuid-Afrika zijn.
1: Oké, want je hebt net weer heel veel gereisd ook, hè, professioneel.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb een programma gemaakt voor de Nederlandse televisie. Dat zijn we nu aan het monteren. We hebben 7 plekken gedaan waar ik altijd iemand portretteer uit de geschiedenis van het humanisme. Dat klinkt een beetje intellectueel, maar dat gaat over Simone de Beauvoir, dat gaat over Sigmund Freud.
1: Blijft intellectueel klinken.
2: Ja, is waar toch?
1: Ja, ik vind het toch.
2: Ja, maar dat is niet erg. Maar ik ga dus naar al die plekken gaan en ik ga laten zien wie dat die mens was. Maar ik ga ook laten zien wat de locals daar nog mee doen met die kennis die hij of zij daar allemaal verwezenlijkt heeft. En dat, ik doe dat op een heel laagdrempelige manier. Dus ik hoop dat iedereen kijkt, januari, februari. Maar dat hebben we dus gedaan. We zijn naar Irak geweest, Istanbul, Wenen, Brussel, Parijs, Londen en Schotland.
1: Oké. Zeg, de verwachtingen liggen hier heel hoog.
2: Oei.
1: Ik wil graag van jou een ultieme zomertip.
2: Ja.
1: Iets dat we zeker deze vakantie moeten gedaan hebben.
3: Dus, on the beach.
0: Met Joris Hessels.

0: zomertip.
1: Ja, ik hoop dat er ook geen betere zomertip bestaat dan die van jou. Joris, ik ben zeer benieuwd wat je gaat voorstellen. Hè? Wat moeten we doen?
2: Ik heb gekozen voor iets heel laagdrempelig. En wat je zou kunnen zeggen van, hey, boek een reis naar daar of ga eens naar een casino of doe eens lekker zot. Ja? Ga eens lekker gaan eten. Dat zijn ook allemaal goede tips natuurlijk. Maar ik ga voor een good old boswandeling. Omdat een bos er altijd zal zijn. En dat is iets wat ik vaak doe. Om niet te zeggen elke week. Als ik voel dat mijn gasten zich aan het vervelen zijn, dan zeg ik, kom, we gaan voor wie wil. We gaan naar een bos en we gaan een zomerwandeling doen.
1: Heb je een favoriet bos?
2: Ik vind het Soniumwoud blijft voor mij echt een ongelooflijke klassieker. Maar dat is wel een bos waar je in kunt verdwijnen. En waar je zo het gevoel hebt van, ik heb nu niet zo ver moeten rijden. En ik ben, en dat klinkt nu allemaal een beetje esoterischer dan dat ik het bedoel. Maar zo in touch met de natuur. En niks zo fijn om die boslucht op te snuiven. En niet de zweetlucht die je waarschijnlijk hebt na te weinig douchen. Ik hoor het je, ik zie het je denken.
1: Maar ik ben er niet over begonnen, echt waar.
2: Nee, maar dus ik ga gewoon, doe af en toe eens een boswandeling.
1: Okay.
2: Heel leuk. Allemaal, misschien, voor veel mensen misschien een cliché of een saaie tip, maar voor mij werkt het wel.
1: Okay.
2: Ook voor mijn hoofd een beetje leeg te maken. Mm-hmm. Om te wij of minder prikkels te hebben en gewoon de natuur zijn werk te laten doen.
1: Mooi.
2: En mijn kinderen vinden dat ook eigenlijk leuk.
1: Dan heb ik nog één vraag voor jou. De zomer van 2026 is voor mij geslaagd als...
2: Ik hem overleef. daar moet je toch altijd dankbaar voor zijn. Als we op reis zijn gegaan zonder al te veel frustratie en ruzie. En dat er toch enige rust kan ontstaan tussen mijn beide oren.
1: Ja, dat zal toch in de rit daar naartoe en in het terugrijden moeilijk zijn.
2: We gaan voor de bestemming zelf. Ja.
1: Voilà. Zeg Joris, ik vond het echt supergezellig met u.
2: Ja, ik ook. Dank je wel om mij uit te nodigen.
1: Ja, leuk dat je helemaal naar Westende bent afgezakt.
2: Met veel plezier. Ik bedoel, voor alle mensen die nog eens willen komen, doe dat, want het ziet er hier fantastisch uit. Mensen zien er mooi uit. Maar het is hier het beste plekje aan de kust, zo lijkt het wel.
1: Voilà. En we zien elkaar snel terug. Dat is bij deze beloofd. Die beloofd. Of toen heb jij gemaakt.
2: Ja, maar jij moet ook iets doen dan, hè? Dat weet jij. Maar goed.
1: Ja, carbonara en Negroni.
2: Ja, voilà.
1: Daar zorg ik voor.
2: Heel goed, dankjewel.
1: Zeg, dankjewel.
2: Het was mijn hele eer.
1: Tot op date night dan.
0: Tot on the beach. Met Joris Hessels.

0: Joris Hessels is net de deur uitgewandeld richting de zee voor een frisse duik. Maar nu is nieuws eerst van twee uur. Met Niels Rosata Peralta. We zijn er. Goedemiddag, Niels.
1: Een heel goedemiddag. Hoopgevend nieuws vanuit Zuid-Spanje. In Limburg gaan ze Bos bijmaken. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan de negende rit. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt collega Eva Peters in Andalusië.
2: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning door politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
1: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. En de provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
3: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang

Let's hear it for the boy van Denise Williams. Wat een plaat om deze zondagnamiddag op te starten. Ja, want zondagmiddag, en wat een weekend is me dat al geweest, zeg. Een weekend dat eigenlijk al donderdagavond startte met de geweldige Joe Summer Sessions van Milk Inc. Vrijdag stond er hier dan een groot scherm om te supporteren voor de Rode Duivels. Niet gewonnen, wel een spannende avond. En gisteravond draaide Sven Ornelis hier met zijn Ghost 80's de pannen van het dak. Maar nu is het dus gewoon zondagmiddag. Yes, 12 juli, het mag iets rustiger aan, zodat we morgen fris en fruitig aan de week kunnen beginnen. Enfin, fris is misschien niet het juiste woord. Maar je bent altijd welkom, hè, hier in Westende, want we hebben de lekkerste ijsjes en drankjes. Maar doe vooral waar je zin in hebt, net zoals No Doubt. Yeah.

0: plaats in deze 90s dance klassieker Hathaway en What is Love? Liefde voor honden, dat is absoluut liefde. En liefde voor honden, dat hebben we hier zeker bij Joe. Want honden zijn hier ook geweldig welkom op ons terras. Ik stond net al op de foto met twee van die kleine, ik zou zeggen keffertjes, maar ik zeg het met het grootste respect voor die kleine chihuahuas, denk ik. Rits en Ronnie of zo waren hun namen. In elk geval, honden zijn dus van harte welkom hier bij Joe Paradise Beach. Tenminste, als de baasjes lief zijn. Vivian vraagt mij via de Joe-app wat er morgen te doen is in Westende. Wel, morgen is er gewoon de radio. Alhoewel, gewoon, je kan bij Anne €100 winnen om vol een bak te shoppen bij Collect & Go. Als jij als eerste bij de Joe-box aankomt en het juiste codewoord zegt. Maar dan moet je dus gewoon morgen naar de radio luisteren. Maar volgende week zondag, lieve Vivian, via de Joe-app, volgende week zondag, organiseren we de leukste hondenwandeling. En dat is een gezellige wandeling met je hond van 5 kilometer. En je kan dat alleen doen of je kan aansluiten in groep. Onder andere Anne van Elzen en Jan Bosman, die wandelen mee. Schrijf je wel eerst in via de Joe-app. Ik weet bijvoorbeeld dat Jan een pootje geeft in ruil voor een koekje. Goed, Tom Dice komt eraan, maar eerst David Bowie.
1: Good times. Great music. Dit is Joe Summer.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is zoldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
7: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Laura Branigan en Self Control. En jij hebt nu de controle. Summer Battle. Jawel, het is tijd voor de Summer Battle. Elk uur zet ik twee zomerhits tegenover elkaar in de muzikale boxring. En jij kiest de winnaar. En die hoor je dan straks helemaal. En met deze hittegolf dacht ik, laat onze temperatuur voor de fun nog een graadje hoger zetten. Niet alleen buiten, maar ook een klein beetje in de slaapkamer. Wat ga jij zo meteen kiezen? Wie wordt van jou de winnaar van deze Summer Battle? Ga jij voor deze?

0: Als je dat van plan bent, wacht dan even tot het helemaal donker is. Anders dan hebben wij hier een geweldig zicht op jouw rampengetamp. En dan is het nu tijd voor... Ja, je kan nu stemmen. Ik was al helemaal in de war. Jij kan nu gaan stemmen. Kies je voor Sex on the Beach of Kid Coco en zijn Dinky Toys. Welk nummer moet ik straks helemaal draaien? Stemmen kan via de Joe-app. En laat ook even weten welke hete zomerherinnering er bij jou aan vasthangt.
1: Summer Battle.
2: Dit is Joe.
1: Joe Paradise Beach.

0: Hele belangrijke boodschap van Van Morrison. Elkaar regelmatig zeggen dat je van elkaar houdt. Alhoewel, nu gaan we wel echt battelen.
1: Summer battle.
0: Jawel, want je kan zo meteen nog stemmen via de app. Welk jouw favoriet wordt, maar eerst Shawn Mendes.

0: Summer Battle.
1: Ja, het is hier dan wel heel vredig en lief allemaal op ons terras van Joe Paradise Beach. Maar we hebben net gebattled en jullie konden kiezen tussen I Can't Keep My Hands Off You of Sex on the Beach van Teaspoon. Het was heel spannend, maar uiteindelijk heeft gewonnen met 55%. Ja, die groep die zijn handen niet kan thuishouden op het strand. Jij koos voor Belgische trots en heerlijke feestmuziek met de Dinky Toys.
0: Summer Battle.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Joe Paradise Beach. Met Evi Hansen.

Het is een hete zomer van 2026. Dat is zeker met Huey Lewis en de News, The Power of Love. En terwijl de rest van Vlaanderen kreunt onder de hete temperaturen, waait er hier aan het strand van Westende een heerlijke zeebries. Dus kom zeker af, hè. Gezellige strandstoelen naast het grootste ijssalon aan de kust. En natuurlijk ook fantastische muziek. Ik begin alvast te shaken op Purple Disco Machine.

natuurlijk helemaal niet naar de USA om te gaan surfen. Nee, kiten en windsurfen, dat kan je hier in Westende ook bij onze Joe Paradise Beach. Het is een fantastisch zicht om al die surfers te zien hier. Kom dus zeker af naar Joe Paradise Beach. Ja. En dan nu een Franse sfeer, dinsdag is het weer zover. Dinsdag is het 14 juillet, 14 juli. Dan is het een Franse nationale feestdag. En dan is het ook hier bij Joe de Franse top 100. En jij mag kiezen wie daarin staat. Je mag dat gewoon doen. Doe dat even via onze Joe-app. Daar vind je alle informatie over onze Franse top 100. Dus overmorgen is hij al. Jij kan dus kiezen, maar het is wel erg belangrijk dat dat sowieso Franse nummertjes zijn. Ja, alle nationaliteiten zijn welkom in die top 100, zolang het nummer maar dat ze zingen in het Frans is. Zoals deze, Axel Red, Kennedy Boulevard.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Een summer battle, een jarige, een Belgisch record en natuurlijk zomerse muziek. Komt eraan, eerst nieuws van 3 met Niels Rosa Peralta.
4: Een goedemiddag. Er is hoopvol nieuws uit het zuiden van Spanje. Extra bos in Limburg en hittemaatregelen in de Tour. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt collega Eva Peters in Andalusië.
5: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding, want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water en vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
4: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herkdestad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En sport in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
6: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
4: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. En het weer nog, veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Joe Paradise Beach. Met Evi Hansen.

0: Ja, ik ga Vanessa Amorisozi, Amorosi liever even moeten onderbreken. Maar wat een zomerschijf is dat. Absolutely everybody. Volgende week vrijdag, ja, we gaan gewoon door. Volgende week vrijdag 17 juli gaan we hier met z'n allen Absolutely Everybody volle bak meezingen met Vlaanderen Zingt. Ons terras van Joe Paradise wordt dan één groot podium voor iedereen die wil meezingen. En mijn collega Tom de Kok is de koorleider van dienst. Jawel, die gaat dat fantastisch doen. Nu, de beste plekken, die zijn hierboven op het dak van onze studio. En die zijn voorzien voor de ambiancemakers. Ja, dat kan een clubje van vrienden zijn, of een gezin, of een clubje van het werk. Enfin, jij kan kiezen. Als jij er zo eentje wil worden, zo'n ambiancemaker, ga dan maar eens kijken op joe.be en dan kan je je inschrijven. En zo meezingen, ja, dat is altijd fantastisch. En misschien zit deze er wel tussen. Het zou wat trager zijn, wat mooier, maar oh zo toepasselijk, Rob de Nijs.
1: Dit is Joe.

Er staat hier een hele familie op een rollerblades vlak voor mijn neus. Ik maak me dan ongelooflijk veel zorgen. Want dan denk ik, oei, oei, oei, oei, waar gaat dat eindigen? Maar kom dus gerust af naar ons terras. Het is zondag, maar morgen start de week weer gewoon opnieuw. Een maandag, nieuwe kansen, lieve mensen. En als je de komende weken niet op vakantie gaat, maar wel zin hebt om af en toe een echte vakantiesfeer mee te pikken, check dan zeker onze site of app. Want elke week is er een optreden. Zo zijn er concerten gepland van Belle Perez en Aaron Blommaert. Maar ook de Summer Sessions met onder andere Gert en James en Meteor komen eraan. En dinsdag overmorgen staat Camille, de enige echte Camille, om 20:00 s'avonds op het podium. En dat is altijd volle baksfeer. Hè? Als je nog niet overtuigd bent, dan draaien we de tijd even terug naar afgelopen donderdag, 9 juli, weet je nog, de Rode Duivels, die zaten toen nog in het WK. Maar die donderdag, toen werden hier de deuren geopend van onze Joe Paradise Beach. En s'avonds gaf Milk Inc. een concert van je welste. Daar gaan we nu nog eens met heel veel plezier naar luisteren. Helemaal live was dat toen met een grote band. Milk Inc., Joe Paradise en Walk on Water.

0: zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
9: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
10: Dit is Joe.
11: Evie Hansen.

Ja, het is tenslotte zondag, dus we mogen best wel iets religieus doen. Losing My Religion van R.E.M. Summer Battle. Enfin, dat is dan weer niet zo religieus, want we gaan natuurlijk vechten, maar we gaan gewoon vechten, bij wijze van spreken. Een muzikale boxmatch. Elke uur zet ik twee zomerhits tegenover elkaar in de boxring. En jij kiest de winnaar en die hoor je dan straks helemaal. En om al in de sfeer te komen van de Franse top 100, die hier dinsdag gedraaid wordt, kan je dit uur kiezen tussen twee Franse topnummers. Kies jij voor deze... Jesse Matador. Allee, hola, olé. Dat doet mij een beetje wel denken aan zoiets voetbalachtigs. Maar ja, dat kan ook, want de Fransen die zitten er ook in. Die spelen trouwens dinsdag de halve finale tegen Spanje. Amai, dat ik dit weet, vind ik al heel straf van mezelf. Maar goed, terug naar onze Joe Battle. Of kies jij voor deze Franstalige? Deze dan? Haha. Ligt het misschien aan mij, maar vind ik dat al die Franse liedjes op tempo een beetje voetbalachtig klinken. Voilà, nu is het aan jou. Hè. Jij kan stemmen via de Joe-app. Welk Franstalig nummer moet er van jou winnen? Laat het me weten via de Joe-app. Here we go. Summer Battle.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. Summer Battle. En de Franse Summer Battle zit erop. Jullie stemmen brachten ons al helemaal in Franse sferen. En de winnaar van deze battle, sorry voor mijn slecht Frans. En de winnaar van deze battle is C'est la vie van Khaled. Jawel, zet de baguette et de croissants maar klaar. Want hier komt jullie favoriete Franse zomerhit dit uur. Summer Battle.

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Knaldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi. Altijd slim.
2: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
3: Dit is Joe.
4: Met Evi Hansen.
5: Wat een heerlijke zondagmiddag hier bij Joe. Straks een 4 uurtje, ijsje of bubbelwafel. Keuzestress, moeilijk.

0: Don Henley, The Boys of Summer. En de komende week zijn er heel veel mensen uit mijn omgeving jarig. Dus bij deze wil ik alvast de beste wensen overdragen aan Fred, Karen, Roy en Saar. En ook eergisteren was mijn onkel Luc jarig en de dag daarvoor mijn broer Geert. Dus ook aan jullie nog eens een geweldige happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ja, zo kom ik er wel heel gemakkelijk vanaf. Hè. Even op de radio vermelden en klaar. Affe! Er staan dus nog wel wat verjaardagsaperootjes op de agenda deze week. Maar vandaag is er ook een hele bijzondere artiest jarig. Niemand minder dan de geweldige Stef Bos. Hij wordt vandaag 65 en hoe kunnen we ook anders dan dit prachtige nummer spelen aan alle papa's en aan Stef Bos.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: Bad Dreams van Teddy Swims, maar aan slechte nachten, daar doen we hier niet aan mee.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, en als jij de komende weken eens wil passeren voor een lekker ijsje en om de radiostudio eens van wat dichterbij te bekijken en je overweegt om misschien ook aan zee te blijven slapen, dan kan ik het Dune Hotel in Nieuwpoort aanbevelen. En ben je, net zoals ik, iemand die nogal snel zegt, ja, ik kan niet blijven slapen, want ik moet naar huis voor mijn hond? Wel, supergoed nieuws, want ze hebben daar een aantal kamers waar je hond ook welkom is. Wel even op voorhand laten weten dat je je hond meeneemt. En heb je net als ik ook altijd al eens een record willen verbreken, maar ben je nergens echt goed genoeg in, dan moet je zo meteen even goed luisteren, want je krijgt de kans om een Belgisch record te breken en je hoeft daar helemaal niks voor te doen.

0: Nelson Mandela, weer al zo'n heerlijke zomerse plaat. En we gaan nog wel even verder hier bij Joe Paradise Beach. De mensen blijven toestromen. Iedereen wil toch nog een leuke zondagnamiddag beleven. Wij gaan gewoon door met fijne muziek, maar eerst nu het nieuws.
1: Een goedemiddag. Een herdenking na de zware brand op Linkeroever. Europese leiders op de dodenlijst van Iran. En Alexander Bloks weet tegen wie hij tennist in Kroatië. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
2: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
1: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dankjewel Nieuws en genoeg blijven drinken. Hè. Het is warm, hè, jongen. Het is warm. Hè.
1: Zeker.
0: Tot de volgende, tot straks.
1: Tot de volgende, bye bye.
3: Dit is Joe.
4: Met Evie Hansen.

Ja, een beetje drama, maar een verdomd goed clubje van zangeressen. En Vogue and Don't Let Go. Een Belgisch record breken zonder ervoor te moeten trainen. Dat klinkt toch geweldig goed. Wel, jij kan dat gewoon gaan doen, want op dinsdag 21 juli, onze nationale feestdag, doet June Hotel in Nieuwpoort een recordpoging voor de langste ontbijttafel van België. En dat is niet gewoon met een droog pistoleken of zo, hè, met confituur. Nee. Stel je voor, een tafel van 700 meter lang met een uitgebreid luxe ontbijt waar jij je voetjes mag onderschuiven. En ondertussen passeert ook de fanfare om de sfeer erin te brengen. Ik bedoel, hallo, daar wil je toch bij zijn. Dus check even de langste ontbijttafel.be en dan kan je je naam mee op een Belgisch record zetten.

Wilde en Kids in America. En trouwens, over kinderen gesproken, er lopen er hier ook heel veel rond op ons terras. En dat is logisch, hè? Want het is hier zo'n fijne plek. Ik was hier vrijdag voor het eerst en toen ik hier aankwam, was ik echt wel onder de indruk. Ja, zo'n heel groot terras, natuurlijk prachtige zon, blauwe lucht. Maar ook hier op het terras, zo van die zalige strandstoelen en tafeltjes met zo roze en witte kleuren. Echt zo'n beetje een 50s retro vibe. Het is echt de moeite om eens langs te komen, want er is hier ook een groot ijssalon met bubbelwafels en lekkere drankjes. En iedereen is welkom. Honden, oudjes, jongeren en zelfs de allerkleinste kinderen en ook hondjes. Want ik zie heel veel hondjes ook in een soort van buggy voorbij komen. Dat vind ik altijd heel interessant. Maar grote honden lopen hier ook rond. Ik zeg het, elke hond is welkom als de baasjes maar lief zijn. En ik heb nog een gentle reminder aan alle mama's en papa's. Een hele belangrijke boodschap. Ik ben ervan overtuigd dat sommige ouders mij echt gaan bedanken. Ik vertel het je zo. Eerst Ronan Keating.

0: In 1999 ben ik met de rugzak door Cuba getrokken en ik ben daar in Havana geweest. Maar ik moet zeggen, ik zou nu gewoon in Westende blijven. Even een reminder aan alle ouders. Dus alle mama's en papa's, nu even echt goed op letten. Want de zomervakantie is morgen 2 weken bezig. En het is nu toch wel echt tijd om de boekentassen van je kinderen toch nog eens extra te checken, na te kijken. Want meestal, en ik spreek uit ervaring, worden die boekentassen na de laatste schooldag in een hoek gesmeten. En pas op 31 augustus, 's avonds, weer bovengehaald door de mama's en de papa's. Mij is dat al een paar keer gebeurd, toen mijn kinderen kleiner waren. En ik kan je vertellen dat dat toch een verrassing is als je na 2 maanden die boterhammendoos open doet en je merkt dat ze 2 maanden eerder hun bokus toch niet helemaal hebben opgegeten. Zeker met dit warm weer. Er kan, lieve mensen, lieve mama's en papa's, op dit moment iets heel schoons aan het groeien zijn in die vergeten boterhammendoos van dochter of zoon. Dus neem het van mij aan. Als je twijfelt, ga gewoon nu die boekentas even checken.
1: Dit is Joe Summer.
2: Good times.
1: Great music.

Verschillende luisteraars laten mij in de app weten dat ook zij al restjes teruggevonden hebben in de boekentas van hun kinderen. Christine uit Wustwezel zegt, heb ooit eens 31 augustus mijn zoon zijn boekentas opengemaakt. Daar zat nog een banaan in. Dat wil je niet weten. Ik herken het. En Annemie uit Mechelen zegt, goeie tip Evie. Wij vonden zo'n geopend pak salami. Oh nee, een hele zomer stinken. En we wisten niet waar het vandaan kwam.

0: Summer Battle.
1: Het is warm, de zon schijnt en dus zet ik twee zomerklassiekers tegenover elkaar in de boksring, de muzikale boksring. Aan de ene kant zet ik zo meteen Hot Hot Hot van Buster Point Dexter en aan de andere kant Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Dan krijg je meteen dat heerlijke vakantiegevoel. Ideaal voor op een relaxe zondagmiddag als deze. Welke plaat verdient volgens jou de overwinning? Stem nu via de Joe-app. De winnaar hoor je straks. En de verliezer die vliegt overbiddelijk de ring uit.
0: Summer Battle.

Courtney Cox uit het publiek trok, die later wereldberoemd zou worden als Monica uit Friends, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Summer Battle. Ja, het is warm, de zon schijnt. Dus zet ik deze twee zomerklassiekers tegenover elkaar. Ik heb ze daarnet al even opgesomd. Maar misschien wil je wel een kleine reminder, want je kan nog steeds stemmen. Je kan stemmen op deze. Feeling hot, hot, hot. Dat is zo het nummer waarop iedereen begint te limbo dansen. Toch, dan haal je zo'n keerborstel uit het washok en dan ben je daar onder te dansen. Leuk, leuk, leuk. Hot, hot, hot. Maar misschien wil je eerder deze ook nog. Ook een hele fijne sunshine in the music. En nu is het helemaal aan jou welke plaat verdient. Volgens jou de overwinning. Stem nu via de Joe-app en de winnaar hoor je straks helemaal. De verliezer die vliegt onverbiddelijk de ring uit. Summer Battle.

Helemaal geen tijd om te kussen, wel om te vechten. Dat hebben jullie gedaan. Summer Battle. Want in onze Summer Battle beslis jij welke nummer de ultieme knockout geeft en wie de battle wint. Het duel ging tussen Hot Hot Hot en Sunshine in The Music. En met 66% van de stemmen mept Jimmy Cliff Buster Point Dexter knockout. Straks tussen 5 en 6 doen we nog een Summer Battle. Maar nu hoog tijd voor de winnaar. Summer Battle.

Ik moet zeggen dat ik nu al uitkijk naar de avond. Zo rond 9:45, 10:00 heb je hier bij ons Joe Beach Paradise. Echt Joe Paradise Beach. Amai. Echt wel de mooiste zonsondergangen. Dus kom zeker, zeker nog even naar Westende. We hebben hier ook het grootste ijssalon van de kust. Heel fijn om hier te zijn. Zeker als het wat later wordt. En het wat rustiger wordt op het strand. En de zon rood kleurt. Als het avond is.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Het blijft lekker warm, niet alleen buiten, maar ook op je radio met de heetste zomerhits. Ik heb een vermoeden dat het druk wordt vandaag op de weg, maar nu valt het nog wel meer. Dus blijf gerust even zitten met het nieuws van 5 met Niels Rosa Peralta.
4: En nu met Evie Hansen.
3: En er loopt hier een beetje mis

0: En ik vind het verschrikkelijk dat ik dit moet doen. Gewoon Radar Love van Golden Earring onderbreken voor het nieuws. Maar het is wel echt heel belangrijk. Dit is jou. Yes, lekker warm, niet alleen buiten. En ik denk dat Niels Rosa Peralta fantastisch nieuws heeft. Goedenavond.
1: Een goeie avond. Een herdenking na de brand op Linkeroever. Het aantal overlijdens door verdrinking piekt in Duitsland. En Alexander Bloks weet tegen wie hij moet tennissen in Kroatië. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden was dat. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
2: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
1: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook enkele Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft die lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Drogué, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze rode duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau iVox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje. En dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
3: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen. Wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
1: Ja, het heeft er zelfs zwart ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. En dan nog het weer. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

op deze zondag 12 juli. En we zitten misschien wel niet op een heilige plek, maar wel op een zalige plek. Want we zitten hier natuurlijk hier in Westende. En ik ga trouwens zo meteen voor het eerst in mijn leven iets proeven. Iets wat je hier in onze ijssalon kan bestellen. By the way, ik wil niet stoeven, maar ik ga het toch doen. We hebben hier wel het grootste ijssalon van de kust. En dat ziet er trouwens fantastisch uit. Ik zie hier mensen zitten op stoeltjes. Het heeft zowat een 50s retro vibe. Ik zie kitesurfers. Het is echt fantastisch. En er staat hier ook een heerlijke brief. Bries liever. Maar goed, ik heb een klein hongertje. Dus ik ga iets proeven wat ik nog nooit heb gegeten. Ik heb er al een paar keer over getwijfeld om het te nemen als ik hier was. Maar uiteindelijk koos ik altijd voor een simpel ijsje, omdat ik dat zo lekker vind. Maar nu zo tegen de avond denk ik dat het ietsje meer zal zijn. Dus ik ga het zo meteen bestellen. En dan kunnen jullie ondertussen genieten. Wordt het een ijsje of een cannoli of een bubbelwafel? Eerst Lady Gaga. Bradley Cooper.

0: Electric Light Orchestra. Je hebt zo van die nummers die je helemaal moet laten lopen tot aan het gaatje. En dat heb ik nu gedaan met deze Blue Sky. Of toch, bijna. En... yes. Oké, tijd om iets te doen dat ik je nog nooit heb gedaan. Het is niet zo heel spectaculair. Ik heb er wel de hele dag al naar uitgekeken. Ik ga namelijk voor het eerst in mijn leven een cannoli, zo heet het, ja, een cannoli proeven. Ik had er al veel op gehoord, over gehoord op de radio, want heel veel mensen dachten dat het eerst een cannelloni was. Dat is denk ik pasta, maar het is dus een cannoli. Ik heb er eentje besteld en gekregen en ik lees het hier van de menu van onze Joe Paradise Beach. Het is een cannoli Raffaello Rocher. En dat zou zijn met kokos. Nu ben ik gek van kokos, dus ik denk wel dat dat lekker gaat zijn. Het ziet eruit als een soort van hard wafeltje. Dat is dichtgevouwen en daar zit daar een soort van vulling in. Bij deze gaan we proeven. Oh, Oké. Wacht, hè. Oké. Oké, presenteren met volle mond is ook weer niet zo slim. Ik heb er natuurlijk ook weer een veel te grote hap van genomen, want ik ben een hele gulzige, sorry daarvoor. Wel heel, heel lekker. Het is dus met een krokantje, zoals Sergio zou zeggen, rond. En dan een heerlijke vulling. Maar ze hebben dus nog andere smaken, want sommige mensen zijn niet zot van kokos. Er is lotusbiscoff. Pistachino, dat is met pistache en ook een Dubai chocolaté. Enfin, als je nu honger krijgt, kom dan vooral nog even naar ons terras, naar Joe Paradise Beach. Het grootste ijssalon van de wereld. Nee, dat is niet waar. Van Westende. Het is hier ook heel, heel tof. Mijn zoon van 16, die loopt hier trouwens ook ergens rond, want die had wel zin in zo'n dagje aan het strand. En ik zag hem net voorbij komen voor de derde keer om een ijsje te gaan halen. Enfin, het is echt een plek voor iedereen. Ze zijn hier ook aan het kitesurfen. Dus iedereen is welkom. En zelfs de pubers gaan zich hier rot amuseren.
1: Good times, great music. Joe.

0: Okay.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Slim
10: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
11: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
12: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
16: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
17: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Joe Paradise Beach.
19: Met Evie Hansen.

en John Oates, Man Eater. Ik vraag mij nog altijd af wat dat eigenlijk is. Summer Battle. Maar dat doet er nu niet toe, want voor onze laatste Summer Battle van vandaag steken we de oceaan over. Twee Latijnse supersterren die nemen het tegen elkaar op. En jij beslist wie de winnaar is en welke plaat ik zo meteen helemaal speel. Ga je voor deze? Ja.

Buongiorno, Dio van de Colombiaanse hitmachine Carol G. Jij mag dus kiezen welke zomervibe mag straks uit jouw radio knallen. Stem nu via de Joe-app. Hier gaan we. Summer Battle.

0: Teardrops, dat is eigenlijk een van mijn favoriete nummers. Eigenlijk mijn lievelingsnummer. Waarschijnlijk omdat de 80s vibe ervan afdruipt. Summer Battle. Ja, voor onze Summer Battle, daar druipt ook het heet zweet vanaf. Becky G en Carol G nemen het tegen elkaar op. En jij kan nog heel even stemmen via de Joe-app. Voorlopig staat Carol G op kop, maar daar kan jij dus nog verandering in brengen. En als je stemt, laat me ook even weten wat je van jouw favoriete nummer vindt. Of er soms misschien een hete herinnering aan vasthangt. Dat is altijd leuk om te weten. Stemmen kan via de Joe-app. Summer Battle.
1: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen.

0: VTM de beste clickrate voor een weekend samen in heel mijn hart. En bij VTM 2 heeft Ben Stiller zelfs met Little Fuckers geen klik met schoonpapa. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Joe.
3: Evie Hansen.

0: We gaan richting 6 uur, maar het terras is hier nog gezellig vol, logisch. Want met de leuke sfeer hier in de lekkere drankjes en hapjes blijf je makkelijk plakken. En wie weet, je weet het, nog tot 9 augustus kan je altijd bij ons terecht. En je hond is ook van harte welkom. En er staat hier ook nog een hele fijne zeebries die voor verkoeling zorgt. Wat wil een mens nog meer? Summer Battle. Ja, hete muziek misschien, dat wil ik nog wel meer. Je kon via de Joe-app kiezen uit 2 platen. De ene van Becky G, de andere van Carol G. Het zijn geen zussen, maar wel grote artiesten met de Latijns-Amerikaanse roots. En de winnaar van deze Summer Battle is Carol G, met een titel die ik niet uitgesproken krijg. Maar ze kreeg meer dan 80% van de stemmen. Aan iedereen die gestemd heeft, proficiat. Aan iedereen die niet gestemd heeft, ook proficiat. Summer Battle.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Tomorrow.
1: Niet gisteren, niet vandaag en ook niet morgen, maar wel donderdag 30 juli komt Berre naar Joe Summer Session om rond 5 uur. En mijn collega Kenneth, die sleurde hier net al een spreekwoordelijke kist vol met de beste zomerplaten binnen. Tot 10 uur vanavond is hij er voor jou. De zonsondergang hier bij Joe Paradise Beach, ik zei het daar net al, die is prachtig. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op hem. Maar ben je in de buurt, kom dan gerust nog even langs.

0: En van Grooving on a Sunday Afternoon duiken wij de zondagavond in. Zometeen met Michael Jackson en Bad. Goeie zondagavond. 6:01 nieuws met Niels Rosa Peralta.
1: Een goeie avond. Een duinenbrand aan onze kust. Extra bezoekjes bij ouderen nu het weer warmer wordt. En het is Mathieu van der Poel gelukt. In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte, want zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
2: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
1: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge, er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg wel geëvacueerd, het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt, een motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En er nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. En het weer nog. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot zelfs 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: En dan gaan we eens kijken hoe het onderweg gaat. De klassieke files op de E40 richting het binnenland. Tussen Jabbeke en Oostkamp een kwartier erbij. Tussen Gistel en Jabbeke 7 minuten. En tussen Beernum en Aalter moet je er nog eens 5 minuten bij tellen. En dan nog een laatste file die staat op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek op hem en Tervuren Vierarmen. 7 minuten extra.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

geen idee over wie het heeft. Michael Jackson en I'm Bad. Een hele fijne zondagavond, 6:08. Ik hoorde Evi net zeggen dat ik aan het sleuren was met zomerse platen. Dat klopt volledig, maar ook met platen die perfect passen bij een chille, lazy zondagavond. Zoals daar zijn bijvoorbeeld Aventura Obsession dit uur. Ook Alex Warren, nieuwe muziek met Fever Dream. En straks al helemaal laid back en chill met Evanescence en My Immortal. Maar nu dus eerst een zomerplaat met Inner Circle.

0: gaan stilaan richting het einde van het weekend, ook hier op Paradise Beach. Vandaag met nog Joris Hessels, die te gast was bij Tess Goossens. Zometeen gaan we eens vooruitblikken naar volgend weekend, wie er dan langskomt in Tess on the Beach.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes.
4: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
9: Joe Summer.
10: Good times, great music.

0: van Tura bij Joe en Obsession op de zondagavond.
1: Good times, great music.
2: Tess on the beach.
0: Tess on the beach, elke zaterdag en elke zondag van op Joe Paradise Beach tussen 12 en 2 op de middag. Dit weekend was het met ex-Miss Belgium Beauty en advocaten Nele Somers en vandaag nog met Joris Hessels hier op het strand van Westende. En als we al heel even vooruitblikken, dan kan ik al vertellen dat over exact een week Stan van Samang hier gaat staan tussen 12 en 2 bij Tess. Ik draai hem zo meteen nog eens met zijn Scars. En één dagje eerder, komende zaterdag, dan is het aan Innie Massé. En Innie Massé, die ken je als actrice. Heeft misschien ook gisteren of vorig jaar beter, heb je haar misschien ook zien schitteren in De Slimste Mens ter Wereld. Maar je kent haar natuurlijk van haar glansrol in Knokken of al jaar en dag als Angelique. Angelique, de mama van Pommelien Thijs daar, van Louise. En ze probeert daar ja toch wel een behoorlijk labiel gezin een beetje recht te houden, zeg maar. Met een vader en twee dochters die toch wel elk hun issues hebben. Innie Massé, volgende week.

0: Over exact een week hoor je dus Stan van Samang zijn vakantieverhalen. Hier bij Tess on the Beach in Westende op Joe Paradise Beach. De files dan op onze snelwegen. Richting Gent op de E40 schuif je aan tussen Jabbeke en Oostkamp, een kwartier erbij daar. En tussen Beernem en Aalter moet je er 7 minuten bij tellen. En dan de laatste vertraging van meer dan 5 minuten staat op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek Oppum en Tervuren Vierarmen. Daar moet je er 8 minuten bij tellen.
1: Joe Paradise Beach
2: met Kenneth Stevens.

0: Pink. Een tijdje geleden werd er gespeculeerd dat het niet zo goed zou gaan met haar huwelijk. Ze zei toen tegen de pers: moei je of spreek je uit over de Epstein-files, maar bemoei je niet met mijn huwelijk. Dat was duidelijke taal van Pink. En een maand geleden verraste ze nog haar fans door de openingceremonie te presenteren. Te zingen, te bedansen eigenlijk van de Tony Awards. En dat zijn de prijzen voor theaterproducties en voor acteurs op Broadway in New York. Pink en Who Knew. Over 1 minuut The Human League en Don't You Want Me. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.nl.

Zo heerlijk klinken de jaren 80 met Human League en Don't You Want Me. En als je gisteravond hier in Westende was op Joe Paradise Beach, dan heb jij de wereldpremière meegemaakt van Ornelis Goes 80s. En dan zie je dat de 80s gewoon een generatie van muziek is die echt mensen samenbrengt van jong tot minder jong. En iedereen ging enorm aan het dansen en aan het feesten. Dus bij onze Sven Ornelis die hier gisteravond was. Pommelien Thijs, die is deze zomer alom aanwezig en op elk festival. Ook zo op Rock Zottegem beter. Het is de sluitingsdag, het is de laatste dag vandaag van Rock Zottegem. Met vanavond als headliner Clouseau. Maar ook Pommelien Thijs, die gaat vanavond nog optreden. Over een uurtje begint zij eraan op Rock Zottegem. Ik draai ze zo meteen met Ongewoon naar Cher.

Laurens die stuurt mij een berichtje via de Joe-app dat hij vanavond naar Mendonk Kermis gaat en daar ook de enige echte Sven Ornelis zal ontmoeten. Want blijkbaar gaat onze Sven daar ook draaien. Daar kijkt Laurens enorm naar uit. Wat zijn jouw plannen voor deze zondagavond? Je mag ze altijd met mij delen in de app van Joe. Ik heb ook nog een goed voornemen. Dat is tot 10 uur vanavond de allerbeste muziek draaien die perfect past bij de zondagavond. Zodat jij kan genieten op Paradise Beach van een ijsje bijvoorbeeld of van een bubble waffle. Heb ik daarnet ook gedaan. Heerlijk. 2 bolletjes ijs, een paar toppings erbij. En dat in een heerlijk zomerzonnetje genietend. En nu goede muziek van Bryan Adams en Mel.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor de oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
5: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
4: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pitcock.
6: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
4: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
7: Dankjewel Thomas. 7:04. 6 files op onze snelwegen. Richting Gent op de E40 ben je tussen Jabbeke en Oostkamp 18 minuten kwijt. En tussen Beernem en Aalter nog eens 9. Aanschuiven richting Franse grens op de E403 tussen Torhout en Lichtervelde 12 minuten en tussen Brugge en Ruddervoorde 5. Richting Antwerpen dan op de A11 tussen Knokke-Heist en Polderken 8 minuten en de laatste vertraging van meer dan 5 minuten staat op de Brusselse Binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 Arma. Daar 8 minuten erbij. En nu genieten en bewegen met die heupen samen met Shakira.

moet niet altijd die. Of Zoo zijn natuurlijk daarvoor. Dus nog eens die whenever, wherever. 7:08 op zondagavond. Jullie zijn zeer toffe dingen aan het doen. Dankjewel om dat even te laten weten in de app van Joe. Michiel die zegt het is zo mooi weer en de muziek is top. Dus daar is hij van aan het genieten. Inge die gaat van west naar west. Van Westerlo is die onderweg naar Westende om te komen genieten op Joe Paradise Beach. Inge, het kan nog vanavond tot 10:00 bij de ondergaande zon. En anders morgen en vanaf 10:00 in de ochtend opnieuw. En Connie die moet nog werken tot 9:00 vanavond. En dat doet ze met Joe in haar oren. En als jij Joe in je oren hebt, dan hoor je nu goede muziek van Phil Collins. Erik die laat ook nog zijn avondplannen weten. En dat is Daan Kammen, stuurt hij. Ik neem aan, dat is de kat. Mag ik dan wel hopen. Maar die beestjes die hebben het ook warm hè, bij deze temperaturen. Ook daar moeten we dus aan denken. Over 3 minuten bij Joe. Risk It All. Bruno Mars is onderweg.

Ja, Bruno Mars, hij zegt het zelf, hè. It's crazy, but it's true. Zijn wereldtournee die is nog steeds bezig, de Romantic Tour. Meer zelfs, die gaat nog door tot januari volgend jaar. Tot dan toert hij nog met die fantastische tournee die ook al bij ons in de buurt is geweest. Hè. En nu ons voorbereiden op le 14 juillet met Michel Delpech.

0: Gisteren was het nog de Vlaamse feestdag. En overmorgen dan is het alweer zover. Dan is het 14 juli.
1: De Franse top 100. Good times. Great music.
0: En le 14 juillet, de 14 juli, die laten wij hier ook nooit voorbij gaan op Joe Paradise Beach. Dat vieren wij komende dinsdag overmorgen dus al met de Franse top 100. Van 10 uur in de ochtend tot 6 uur 's avonds. Dan tellen wij hier in Westende af van 100 naar de absolute nummer 1 van de Franstalige muziek. Maar geen top 100 zonder jouw input natuurlijk. Dus als jij suggesties hebt voor de Franse top 100, dan kan je die nu achterlaten op onze site op joe.be. Of ga maar eens in je Joe-app kijken. Dan kan je daar ook stemmen voor die hele mooie lijst die er overmorgen aankomt.
2: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

dat de zomer het seizoen is van de festivals. Dat is allang geen verrassing natuurlijk. Alhoewel, Tomorrowland, daar is ook een wintereditie van. En de man die ik nu ga draaien, die heeft daar voorbije winter gedraaid. Maar geen nood, ook komend weekend en het weekend daarna, 24, 25 en 26 juli, dan staat hij op het podium van Tomorrowland in Bonn. Ik heb het over deze landgenoot. Last Frequencies. Dit is Beautiful Life.

0: heerlijk chille vibe op deze zondagavond met Lost Frequencies. Whitney Houston komt eraan. I Wanna Dance With Somebody. En ook Berlin, Take My Breath Away. De uittocht van de kust richting binnenland is begonnen. En dat merk je ook onderweg. 6 files richting Gent op de E40. Ben je tussen Jabbeke en Loppem 16 minuten kwijt. Tussen Beernum en Nevelen 13. En tussen Loppem en Oostkamp nog eens 8 minuten. Richting Franse grens dan. Aanschuiven op de E403 tussen Ruddervoorde en Lichtervelde. Dat komt daar door een ongeval. 13 minuten extra. Richting Antwerpen dan op de A11 tussen Knokke-Heist en Polderken. Daar staat een defect voertuig en daar krijg je 9 minuten extra mee. En de laatste vertraging van meer dan 5 minuten staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen. 8 minuten extra.
1: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

0: Een heerlijk, rustig Top Gun momentje met Berlin en Take My Breath Away op de zondagavond. Het is 8:10 bij Joe. Ik neem je terug mee naar de jaren 80 zometeen. Het was 1983, 84, wanneer Madonna een van haar allergrootste beginhits scoorde. Dat was Holiday. Maar een paar jaar later waren er twee Nederlanders die met dat nummer aan de haal gingen. Het is te zeggen, MC Mike G en DJ Sven, die gingen er hun eigen versie van maken van Holiday van Madonna. En dat is dus die Holiday rap geworden, die je zo meteen hoort bij Joe.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

Joe Paradise Beach is nog maar een paar dagen open en we hebben echt al hele toffe dagen gehad. Met op de openingsavond Milk Inc. We hebben samen al het voetbal gekeken en gisteren was er Ornelis Goes 80s natuurlijk. Maar als je dan eens vooruitkijkt naar de komende dagen en vooral de komende week, dan zitten er ook hele toffe dingen aan te komen. Toffe dingen waar we het straks gaan over hebben tussen 8 en 9 hier bij Joe. Anastasia en Eros Ramazzotti komen eraan na Police.

meezingen met Anastasia, dat is allemaal geen probleem. Dat is Engels natuurlijk, maar meezingen met Eros Ramazzotti, dat is een ander paar mouwen. Tenzij het fonetisch Italiaans mag zijn, dan lukt dat ook nog wel. I belong to you, hoorde je de voorbije minuten. Maar over meezingers gesproken, John Travolta en Olivia Newton-John ga je zo meteen horen na het nieuws van 8 uur. Met You're the One That I Want, en dat is echt een nummer dat je gewoon luidkeels kan meezingen en meebrullen. En dat is ook een van de dingen die we hier komende week gaan doen. Meezingen, meesamen. Samen plezier maken met de tofste en de grootste meezingers. Straks alle details na 8 uur. Maar eerst nog tot aan het nieuws deze Green Green Grass. Dit is George Ezra bij Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Je hoort burgemeester Wilfried van Daal.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
3: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
1: De rit werd trouwens met de 30 kilometer ingekorte maatregel van de organisatie door de hitte. De zon die blijft nog even schijnen, temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht trouwens. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
4: Bijna 8:03. Er staan nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten kwijt bent. Richting Gent op de E40 tussen Beernum en Nevelen is een ongeval gebeurd. Je verliest er 3 kwartier op dit moment. En tussen Loppem en Beernum moet je er 1 kwartier bij tellen. Richting Antwerpen dan aanschuiven op de A11 tussen Knokke-Heist en Polderke. 9 minuten extra. En op de E34 richting Antwerpen tussen de Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalsheide. 8 minuten. Richting Brussel, op de Brusselse ring. Zo moet ik het zeggen. Op de binnenring staat er ook nog een vertraging van 6 minuten. En die staat tussen Wezenbeek op hem en Tervuren 4 Arma.
5: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Nederlandstalige favorieten, maar denk ook aan internationale meezingers. Zoals daarnet die You're the One That I Want. En als je zoiets hebt van, ja, maar meezingen, ik ken die teksten absoluut totaal niet. Dat is geen enkel probleem. Je krijgt er ook nog zo'n handig zangkrantje bij, waar alle teksten gewoon voor jou staan geprint. Meer zelfs, dat zangkrantje dat ligt hier al in Joe Paradise Beach. Dus als je een beetje wil voorbereiden voor komende vrijdag, dan ben je nu al meer dan welkom om dat zangkrantje nu komen op te halen.

daar hou ik van. Hè. Mensen die net op de radio horen dat hier een Vlaanderen zingtkrantje kan komen halen op Joe Paradise Beach in Westend. En dat ook meteen doen. Die zich volledig willen voorbereiden op komende vrijdag en Vlaanderen zingt. Maar je moet niet wachten tot komende vrijdag om toffe dingen te beleven op Joe Paradise Beach. Overmorgen al, op 14 juli om 6:10, schrijf het op, noteer het. Dan hebben wij hier een summer session met Camille. En dan is het hele gezin natuurlijk meer dan welkom. David Bowie na Craig David.

En ik hef het glas op jouw gezondheid. En dat kan misschien wel op een zondagavond een heerlijke cocktail of een mocktail of een verfrissend drankje zijn. Omdat misschien dit weekend wel je zomervakantie is begonnen. Want dat is toch wel voor heel veel mensen het geval. En als je nog heel even door moet, nog heel even moet merken... Courage, je zomervakantie die is onderweg. Net als The Weeknd, zometeen na Meja en All About The Money.

0: Dolly Parton die mag zo meteen aan het werk. From 9 to 5. Eerst nog 3 files op onze snelwegen. Nog een serieuze file hoor. Richting Gent op de E40. Tussen Beernem en Nevelen moet je er 3 kwartier bij tellen. En tussen Brugge en Oostkamp, daar verlies je nog 5 minuten. De laatste vertraging staat richting Antwerpen op de E34. Tussen de Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalsheide. 6 minuten extra. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

0: nieuwe muziek bij Joe van DJ-licious en Milo.
1: Just remember, we're forever young.
0: And forever young. Zometeen na 10cc en deze dreadlock holiday gaan we in gedachten even naar het Cactus Festival in Brugge, waar vanavond de laatste avond is. Ik ga zometeen de headliner nog eens draaien van het Cactus Festival. En dat zijn The Editors. No Sound But The Wind. Komt eraan.

Als je nog vlug een sprintje trekt richting Brugge, dan kan je ze vanavond nog aan het werk zien. The Editors en No Sound But The Wind. Dat is eigenlijk ook een beetje de soundtrack van vanavond hier op Joe Paradise Beach. Al een paar dagen trouwens door stevige wind, maar wel fijne temperaturen. Je kan hier letterlijk komen afkoelen zonder dat het storend is en genieten van een ijsje of van een cocktail of een mocktail of een koffie op een zondagavond met cannoli erbij. Dat is toch heerlijk. Trouwens over die No Sound But The Wind gesproken. Jona uit Oostende die is aan het meekijken via joe.be. Of via zijn Joe-app, dat kan natuurlijk ook. En hij zegt het, stevige wind daar ook hier in Oostende. Hangen jullie camera's buiten maar goed vast voor ze wegvliegen. Ja, dat gaat niet gebeuren hoor, Jona. Maar wel bijzonder fijn dat je meekijkt en nu geniet van Wham!

van 26 jaar geleden ondertussen. Krezip en I Would Stay. Maar ze zijn terug bij elkaar, die van Krezip. En dat gaan ze niet alleen in hun eigen Nederland vieren, maar ze komen ook naar België, naar Antwerpen meer bepaald. Het is nog even wachten hoor. Vrijdag 23 oktober. Dan komen ze naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Alanis Morissette zometeen net voor het nieuws na deze feestplaat van de Spice Girls.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De brandweer moet nog heel de nacht naplussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Dat zegt burgemeester Wilfried van Dalen.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag afgezakt naar Hasselt voor de Limburg Pride. Het was de 2e editie, meteen een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. En onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran. Onder meer rond die straat van Hormuz. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Dankjewel Thomas, 9:03 en dan nog de files. Het zijn er toch nog wel een paar, 5 om precies te zijn. Richting Gent op de E40 ben je de meeste tijd kwijt tussen Beernum en Nevelen. Nog een half uur erbij daar. Tussen Loppem en Oostkamp moet er nog eens 6 minuten bij tellen. De Brusselse Binnenringdam, aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen, 13 minuten extra. Richting Antwerpen op de A11 vertraag je tussen Knokke-Heist en Polderken, 10 minuten erbij. En op de E34 richting Antwerpen schuif je aan tussen Eeklo en Kaprijke. 7 minuten extra daar.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

barbecue zelf en zelfs het dessert kwam van op een gloedheet rooster. Ze zijn nu nog een paar dingen aan het nabespreken, aan het nagenieten vooral. En dat doen ze dus met de muziek van Joe. Nu Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry.

waarom zou je Spaanse gebieden gaan opzoeken? Als je mooi weer hebt en een fantastisch zicht, zoals hier op Joe Paradise Beach in Westende. En dat bij 30 graden en nog meer. En ja, ik moet het eerlijk zeggen, ook een verfrissend windje. Dat hoort er ook wel bij aan de Belgische kust natuurlijk. Maar dat is alleen maar fijn. Fijne berichten ook uit Begijnendijk. Vanessa die is daar de fruitbomen aan het voorzien van water. En dat doet ze met de tractor en ook met Joe in de buurt. Zometeen Dua Lipa na deze van Blondie. Dit is Atomic.

0: Als jij fan bent van dansen op 1 vierkante meter, dan heb ik goed nieuws, want er komen nog wel een paar tegelplakkers aan voor 10 uur. Onder andere Adele en When We Were Young. Maar eerst nog Ace of Base en All That She Wants. Na 4 files die nog op onze snelwegen staan. Richting Gent op de E40 ben je tussen Beernem en Nevelen nog een half uur kwijt. En tussen Loppem en Oostkamp 6 minuten. De Brusselse binnenring dan. Tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 4 armen. Daar schuif je 19 minuten aan. En de laatste vertraging die staat richting Antwerpen op de E34. Tussen Eeklo en Kaprijke plus 8 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

De leukste taak van Joe Paradise Beach, dat is om 10 uur in de ochtend de deuren opengooien en onze luisteraars zien tegemoetkomen. The hardest part is dan wel weer de deuren helaas sluiten om 10 uur in de avond. En daar gaan we stilaan naartoe, bijna 9:45 op zondagavond hier bij Joe. Met nu de Beach Boys en de California Girls. Welke Beach Boys van Joe en welke Westende Girls je hier morgen gaat zien. Wie er morgen komt presenteren, dat gaan we zo meteen samen eens overlopen. Na de winnaar van The Voice, die komt er zo meteen aan. Met All Because of You, Bas Serra. Na de Beach Boys dus.

prachtige nieuwe muziek van bij ons, van de winnaar van The Voice van Vlaanderen, Bas Sera en All Because of You. En op 9 augustus dan treedt hij ook op Suikerrock. Ik ging het nog met jou hebben over onze Beach Boys en de Westende Girls die je hier morgen kan tegenkomen op Joe Paradise Beach. Astrid die gooit de deuren open om 10 uur. Jan Bosman die is er tussen 1 en 4. En de avondspits die is natuurlijk voor Anne van Elze tussen 4 en 7. En Stijn die mag de zon laten ondergaan met de beste muziek. En wakker worden doe je morgen vroeg trouwens om 7 uur met Alain Klaas. Ga je meezingen? Natuurlijk ga je meezingen. Met het goede doel, dit is België.

super populair in de jaren 80, maar de jaren 80 die zijn nu ook nog altijd bijzonder begeerd. En je mag dit ook letterlijk nemen voor het goede doel. Want Henk Westbroek die is echt bezig aan een hele revival. Die is al bijzonder lang terug aan het toeren en dat doet hij ook deze zomer met het goede doel dus. Trekt hij Nederland door en verschillende festivals dus, dan kan je hen daar aan het werk zien. Heerlijke meezinger. België nog eens. Straks alweer naar Nederland met Anouk, nog tot net voor het nieuws van 10 uur Nobody's Wife. En daarna dan gaan we genieten van heerlijke hits, onder andere van Simply Red en Suzanne en Freek. Dat is voor na 10 uur.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
2: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
1: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. Dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over. En dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar -41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Paser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een café. Dat heeft de Thaise regering bekendgemaakt. Toen de hulpdiensten arriveerden, sloeg de vlammen al meters hoog uit het gebouw. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En ook in Parijs heeft het gebrand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. De blusvliegtuigen uit het zuiden van het land moesten overvliegen om de brand onder controle te krijgen. Door het vuur moesten ook enkele belangrijke autostrades afgesloten worden. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld ook. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de Ronde van Frankrijk is één zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekkes reed. Het ging om een auto van de Franse sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De dodentol na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
2: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
1: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillet. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodentol opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.